Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In recreatiepark Het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in een recreatieplas in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In het recreatiepark Het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Dit uur gegarandeerd. Het ritme van de Achterhoek.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in een recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Wel verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

watch myself having a slow breakfast.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in een recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Wel verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In recreatiepark Het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In het recreatiepark Het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon.

0: Bel Simpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo bel simpel kan het zijn.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten. Alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Regio 8, headlines.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Wel verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. In het recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag

0: thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Jos Thuijstra met het radionieuws op Regio 8.
8: Vandaag wordt in Friesland de fiets-Elfstedentocht gereden. En bij de finishtent in Bolsward is uit voorzorg een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. Hulpverleners worden van daaruit naar fietsers in nood gestuurd. Gisteren werd de step-Elfstedentocht gereden met de finish 's avonds in Bolsward. Alle steppers kregen een hitteprotocol met het verzoek goed te drinken en te smeren tegen de zon en de schaduw op te zoeken als de hitte te erg werd. Er reden volgbussen mee die water uitdeelden. Aan de Franse kust zijn dit weekend 2 mensen verdronken door de gevaarlijke stromingen in zee. Sinds vrijdag kwamen in totaal al 31 zwemmers in de problemen aan stranden bij de Golf van Biscayen. Onder de slachtoffers zijn een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60. Volgens de autoriteiten werden zwemmers verrast door sterke stromingen in zogenoemde zwinkuilen. De hitte trok extra veel mensen naar het strand. Op veel stranden zijn er voor het seizoen nog geen strandwachten. In Congo heeft een woedende menigte een ziekenhuis met ebola-patiënten bestormd. De jongeren eisten dat lichamen van overleden familieleden zouden worden vrijgegeven. Volgens getuigen is daarbij ook geschoten, al is nog onduidelijk of er gewonden zijn. Het is het 3e geweldsincident tegen zorginstellingen sinds donderdag. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor groeiend wantrouwen tegenover hulpverleners. Onrust en geweld maken de bestrijding van de ebola-uitbraak moeilijker. De Turkse president Erdogan heeft de sluiting van een grote universiteit in Istanbul teruggedraaid, nadat honderden studenten en docenten protesteerden tegen de beslissing. De Bilgi Universiteit verloor eerder haar vergunning vanwege vermeend tekortschietend onderwijs. Met een nieuw decreet wordt dat besluit nu ongedaan gemaakt. De universiteit telt ruim 20.000 studenten, onder wie veel buitenlanders. De instelling ligt al langer onder vuur na een onderzoek naar de holding achter de universiteit. Dan nog het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee.
7: Tot zover het radionieuws.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Psst. Onze asperges zijn boterzacht van kop tot teen. Kom nu naar Spargel Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten en iedere dag open van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op spargel-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
11: Het feest van de eeuw komt eraan, want op zaterdag 20 juni viert Harmonie Kunst naar Arnhem.

0: Asbest veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. De Covic.nl.
1: Boah. Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tirolo Orkest Klein Babberich. Tickets en meer informatie zijn te vinden via feest.knazeddam.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop

0: fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Waar heb je last van?
1: Koorts. Oranje koorts.
3: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388. Mediamarkt.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's.

0: Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Regio 8 Headlines.
8: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Vandaag wordt in Friesland de Fietselfstedentocht gereden en bij de finishtent in Bolsward is uit voorzorg een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. Aan de Franse kust zijn dit weekend 2 mensen verdronken door de gevaarlijke stromingen in zee. In Congo heeft een woedende menigte een ziekenhuis met ebola-patiënten bestormd. De jongeren eisten dat lichamen van overleden familieleden zouden worden vrijgegeven. De Turkse president Erdogan heeft de sluiting van een grote universiteit in Istanbul teruggedraaid nadat honderden studenten en docenten protesteerden tegen de beslissing. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Tuinonderhoud wordt een fluitje van een cent dankzij Brouwer Tuin- en Parkmachines in Braamt. Verkoop en reparatie van alle merken tuinmachines. Ook zijn we dé specialist in robotmaaiers en spuiten we puntstukken. Bekijk ons aanbod op ho-brouwer.nl.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. In Noordwijkerhout zijn aan de Kerkstraat meerdere woningen ontruimd na een felle brand in het dak van een schuur. De veiligheidsregio Hollands Midden meldt dat het vuur snel om zich heen greep en ook omliggende schuren bedreigde. Brandweerlieden hadden het vuur na enige tijd onder controle, maar de schade is aanzienlijk. Bewoners konden later terugkeren. De oorzaak wordt onderzocht. Bij een grote raketaanval op de Russische regio Belgorod zou de energieinfrastructuur zwaar beschadigd zijn, meldt persbureau Interfax. Vooral de stad Belgorod, vlak bij de grens met Oekraïne, zou getroffen zijn. Door de inslagen vielen delen van de regio tijdelijk zonder stroom en werken monteurs aan herstel. Over slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De regio wordt de laatste maanden vaker geraakt door aanvallen die Rusland aan Oekraïne toeschrijft. De olieprijzen zijn wereldwijd met ruim 5% gedaald door nieuwe hoop op een akkoord tussen de VS en Iran om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Op de Aziatische markten leidde dat tot lichte koersstijgingen. Analisten benadrukken dat de situatie broos blijft, maar dat een mogelijke diplomatieke doorbraak de energiemarkt in ieder geval tijdelijk wat lucht geeft, omdat een akkoord de druk op olie- en gasleveringen kan verminderen. Het aantal vermoedelijke ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zo'n 900. Dat zegt WHO-topman Tedros Ghebreyesus. In totaal zijn 101 besmettingen bevestigd sinds de uitbraak begon. Hulporganisaties waarschuwen dat de verspreiding moeilijk te stoppen is door beperkte medische voorzieningen en slecht bereikbare gebieden. Dan nog het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
7: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
12: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Zonalarm, smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Wist jij dat Peppelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
4: we doen nog veel meer!
3: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water. Peppelman Zeilmakerij, de expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op peppelman.nl.
5: Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De Laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: je brandstofprijzen paniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
4: Regio 8, Headlines.
5: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In Noordwijkerhout zijn aan de Kerkstraat meerdere woningen ontruimd na een felle brand in het dak van een schuur. Veiligheidsregio meldt dat het vuur snel om zich heen greep en ook omliggende schuren bedreigde. Brandweerlieden hadden het vuur na enige tijd onder controle. Bij een grote raketaanval op de Russische regio Belgorod zou de energieinfrastructuur zwaar beschadigd zijn, meldt persbureau Interfax. De olieprijzen zijn wereldwijd met ruim 5% gedaald door nieuwe hoop op een akkoord tussen de VS en Iran. Het aantal vermoedelijke ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zo'n 900. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
4: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
6: Het is op en top zomerweer. Dat hebben we de afgelopen dagen al gemerkt. En ook vandaag, tweede Pinksterdag, is het zonnig en staat de dag door weinig wind. Het blijft droog. Bij een zwakke tot soms matige noordenwind wordt het dan rond de 28 graden. Vanavond en komende nacht dan blijft het rustig en droog, maar met die noordelijke stroming koelt het wel wat sneller af. Uiteindelijk liggen de minima komende nacht rond de 14 graden. Dinsdag wordt ook een rustige en zonnige dag. Er staat weinig wind, het blijft droog en dan wordt het rond de 29 graden. Maar plaatselijk kan het zelfs 30 tot 31 graden worden. In de avond is het dan nog zonnig en eerst rustig, maar later op de avond voelen we wel dat de wind vanuit het noorden wat toeneemt en in de nacht naar de woensdag waait er een matige noordenwind en liggen de minima rond de 10 graden. Woensdag wordt het wederom zonnig, maar door de matige wind die er waait komt de temperatuur wat lager uit met een graad of 23. Vanaf donderdag is het weer wat rustiger. Er is veel zon. De temperatuur stijgt dan weer naar 25 graden. En ook vrijdag is het zonnig en wordt het zomers warm met zelfs 27 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zaterdag blijft het droog met veel zon. Maar zaterdag, later op de dag, neemt toch vanuit het zuiden de kans op enkele regen- en onweersbuien toe. Voor die tijd wordt het nog wel drukkend warm met 27 tot 28 graden. Ook zaterdag is er weinig wind. Vanaf zondag komen de temperaturen dan wat lager uit, met dagelijks kans op wat regen of een buitje.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet
2: normaal meer. De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Met

sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
1: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
2: Nu verse asperges eten bij Doppeladler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppeladler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppeladler en geniet van de verse asperges.
3: Ja, wo gibt's denn sowas?
2: Bij restaurant Doppeladler in Halderen, 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
3: Doppeladler, goed en lekker.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Jos Thuijstra met het radionieuws op Regio 8. Huisartsen slaan alarm over financiële druk van zorgverzekeraar Zilveren Kruis om digitale zorg-apps te gebruiken die volgens hen niet voldoen aan wet en regelgeving. De apps moeten patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken, maar veel huisartsen twijfelen aan de medische betrouwbaarheid. Wie weigert, krijgt minder vergoeding en kan tot 10.000 euro per jaar mislopen. Vooral praktijken met veel kwetsbare patiënten vrezen voor onveilig gebruik. In Amsterdam is een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding op de Pieter Callandlaan in Nieuw-West. Hij werd zaterdagavond te voet geraakt door een 18-jarige bestuurder op een motorscooter. Het slachtoffer overleed gisteravond aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht en spreekt met getuigen. Ook zijn er camerabeelden veiliggesteld en wordt gekeken of de bestuurder zich aan de verkeersregels hield en of er sprake was van te hoge snelheid. Op de A74 bij Tegelen is een 68-jarige man uit Zandpoort Noord om het leven gekomen na een aanrijding tussen twee motorrijders. Het ongeluk gebeurde gisteren rond 10:45. Beide bestuurders raakten gewond, maar de man uit Zandpoort Noord overleed later in het ziekenhuis. De andere motorrijder ligt nog in het ziekenhuis. Over zijn toestand is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. De prijzen voor olie en gas zijn vanmorgen scherp gedaald, nu er opnieuw hoop is op een diplomatiek akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens meerdere internationale marktrapporten reageren beleggers op signalen dat beide landen na het weekend dichter bij een voorlopige overeenkomst zouden staan, wat de spanningen rond het conflict in het Midden-Oosten tijdelijk kan verminderen. Door die verwachting daalt de geopolitieke risicopremie op energie. Dan nog het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws.
6: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Autobedrijf Schadeherstel en Wasstraat Leuwentaal in Ulft is jouw partner in uitstekend onderhoud, schadeherstel en reiniging van personen- en bedrijfswagens. Maar ook het adres voor professioneel spuitwerk van industriële producten.
10: Auto en Schadeherstel Leuwentaal.
9: Kijk op leuwentaalulft.nl.
11: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
9: Autobedrijf Leuwentaal in Ulft. Voor onderhoud, APK, airco-service en uitlijnen van je auto.
10: Auto en schadeherstel. Leuwentaal.
9: Kijk op leuwentaalulft.nl.
11: Nu bij Vibra. Alles reinigen voor maar 1,29. In een handomdraai. Alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
12: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
13: Festival Achterland. Het gezellig.

0: bezoeken op de Bleek in Doetinchem. In ons achterland gaan we 5 dagen samen onthaasten, feesten, dansen, zweven. Want samen verdwalen is toch het allerleukste?
1: Is toch bijna Pinkster?
0: Festivalachterland.nl.
2: Hallo.
3: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.

0: naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Regio 8.

0: nieuws op Regio 8.
1: Huisartsen slaan alarm over financiële druk van zorgverzekeraar Zilveren Kruis om digitale zorg-apps te gebruiken die volgens hen niet voldoen aan wet en regelgeving. In Amsterdam is een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding op de Pieter Callandlaan in Nieuw-West. Hij werd zaterdagavond te voet geraakt door een 18-jarige bestuurder op een motorscooter. Op de A74 bij Tegelen is een 68-jarige man uit Zandpoort-Noord om het leven gekomen na een aanrijding tussen twee motorrijders. De prijzen voor olie en gas zijn vanmorgen scherp gedaald, nu er opnieuw hoop is op een diplomatiek akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
2: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
4: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwekar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwekar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
7: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
8: Met zaterdag 30 mei Openlucht Popfestival Amfipop.
7: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
9: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. In Garden Grove in de Amerikaanse staat Californië lijkt een explosie bij een beschadigde chemische tank te zijn voorkomen doordat er een barst in de bodem is ontstaan. Daardoor kon druk ontsnappen, melden lokale autoriteiten. Uit voorzorg waren meer dan 50.000 mensen geëvacueerd in het gebied ten zuidoosten van Los Angeles. Experts onderzoeken of het gevaar volledig is geweken. Daarbij wordt gekeken hoe de tank precies beschadigd raakte en of er risico bestaat op lekkage of chemische verspreiding. Oekraïne heeft na zware Russische aanvallen een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad aangevraagd. Ook wil het land dat de OVSE bijeenkomt om de situatie te bespreken. Volgens Kiev zijn meerdere steden getroffen door raketten en drones. De internationale gemeenschap wordt opgeroepen om de druk op Moskou verder op te voeren. Westerse landen volgen de situatie nauwlettend, maar hebben nog niet officieel gereageerd op het verzoek om een spoedzitting. Huisartsen slaan alarm over financiële druk van zorgverzekeraar Zilveren Kruis om digitale zorg-apps te gebruiken die volgens hen niet voldoen aan wet en regelgeving. De apps moeten patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken, maar veel huisartsen twijfelen aan de medische betrouwbaarheid. Wie weigert, krijgt minder vergoeding en kan tot 10.000 euro per jaar mislopen. Vooral praktijken met veel kwetsbare patiënten vrezen voor onveilig gebruik. In Amsterdam is een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding op de Pieter Callandlaan in Nieuw-West. Hij werd zaterdagavond te voet geraakt door een 18-jarige bestuurder op een motorscooter. Het slachtoffer overleed gisteravond aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht en spreekt met getuigen. Ook zijn er camerabeelden veiliggesteld en wordt gekeken of de bestuurder zich aan de verkeersregels hield en of er sprake was van te hoge snelheid. Dan nog het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws.
12: Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
14: Festival Achterland. Het gezelligste dorp van de Achterhoek opent ook dit jaar met Pinksteren weer de poorten. Vanaf donderdag 21 mei tot en met maandag 25 mei is het leukste festival van Gelderland iedere dag gratis te bezoeken op de Bleek in Doetinchem. In ons Achterland gaan we 5 dagen samen onthaasten, feesten, dansen, zweven. Want samen verdwalen is toch het allerleukste?
15: Is dat bijna Pinksteren?
14: Festivalachterland.nl.
16: Hey, mannen!
17: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
18: gewoon even op BelSimpel kijken.
19: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
20: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
21: Boost yourself.
22: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni... is het tijd voor Dorpsfeest Weel 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond... Dorp.

Sanchez. En nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag. Met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Het feest van de eeuw komt eraan. Want op zaterdag 20 juni viert Harmonie Kunst naar Arbeid in Zeddam...

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tirolo Orkest Klein Babberich. Tickets en meer informatie zijn te vinden via feest.knazeddam.nl.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij.

0: Proefmelkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Regio 8 Headlines.
5: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In Garden Grove in de Amerikaanse staat Californië lijkt een explosie bij een beschadigde chemische tank te zijn voorkomen, doordat er een barst in de bodem is ontstaan. Daardoor kon druk ontsnappen, melden lokale autoriteiten. Uit voorzorg waren meer dan 50.000 mensen geëvacueerd. Oekraïne heeft na zware Russische aanvallen een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad aangevraagd. Huisartsen slaan alarm over financiële druk van zorgverzekeraar Zilveren Kruis om digitale zorg-apps te gebruiken die volgens hen niet voldoen aan wet en regelgeving. In Amsterdam is een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding op de Pieter Callandlaan in Nieuw-West. Hij werd zaterdagavond te voet geraakt door een 18-jarige bestuurder op een motorscooter. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
1: Zullen we?
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt...
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Wilt u deze week nog fietsen? Kom dan naar Makers in Gendringen voor de fietsopstapdagen. Wij leveren e-bikes, hybride fietsen, stads- en kinderfietsen, bakfietsen en omafietsen direct uit voorraad. Zie makersfietsen.nl. Ook tweede Pinksterdag geopend.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Een kwart van alle 65-plussers is het afgelopen jaar gevallen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 16.000 ouderen en 5.000 kinderen van 65-plussers. Veel ouderen blijken niet te praten over hun valincidenten, zelfs niet wanneer ze vaker vallen. Volgens onderzoekers speelt schaamte een rol, maar ook de angst om zelfstandigheid te verliezen. De onderzoekers pleiten voor meer openheid binnen families en betere voorlichting over valpreventie. Vandaag is het de internationale dag van de vermiste kinderen. Wereldwijd wordt stilgestaan bij kinderen die vermist zijn geraakt of slachtoffer werden van ontvoering. Organisaties benadrukken dat snelle herkenning en meldingsbereidheid cruciaal zijn in de eerste uren na een vermissing. In Nederland vraagt onder meer het Amber Alert netwerk aandacht voor het belang van samenwerking tussen politie, media en burgers. Ook worden families van vermiste kinderen in het zonnetje gezet, omdat ze vaak jarenlang in onzekerheid leven. Gemeenten moeten veel actiever worden in het ondersteunen van zwaar belaste mantelzorgers. Dat zegt kennisinstituut Movisie, dat waarschuwt dat steeds meer mantelzorgers overbelast raken door de groeiende zorgvraag. Vooral mensen die langdurig voor een partner, ouder of kind zorgen, lopen risico op uitputting. De organisatie vindt dat gemeenten hun wettelijke taak serieuzer moeten nemen en beter moeten samenwerken met huisartsen en welzijnsorganisaties. In Garden Grove in de Amerikaanse staat Californië lijkt een explosie bij een beschadigde chemische tank te zijn voorkomen doordat er een barst in de bodem is ontstaan. Daardoor kon druk ontsnappen, melden lokale autoriteiten. Uit voorzorg waren meer dan 50.000 mensen geëvacueerd in het gebied ten zuidoosten van Los Angeles. Experts onderzoeken of het gevaar volledig is geweken. Daarbij wordt gekeken hoe de tank precies beschadigd raakte en of er risico bestaat op lekkage of chemische verspreiding. Dan nog het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws.
14: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Tuinonderhoud wordt een fluitje van een cent dankzij Brouwer Tuin- en Parkmachines in Braamt. Verkoop en reparatie van alle merken tuinmachines. Ook zijn we dé specialist in robotmaaiers en spuiten we puntstukken. Bekijk ons aanbod op ho-brouwer.nl.
10: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
15: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
16: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
15: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
17: Wist jij dat Peppelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
18: we doen nog veel meer!
17: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water. Peppelman Zeilmakerij. De expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op peppelman.nl.
19: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44.

0: je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot.
6: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Festival Achterland, het gezelligste dorp van de Achterhoek, opent ook dit jaar met Pinksteren weer de poorten. Vanaf donderdag 21 mei tot en met maandag 25 mei is het leukste festival van Gelderland iedere dag gratis te bezoeken op de Bleek in Doetinchem. In ons Achterland gaan we 5 dagen samen onthaasten, feesten, dansen, zweven. Want samen verdwalen is toch het allerleukste?
11: Is dat bijna Pinksteren?
10: Festivalachterland.nl.
12: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
13: Regio 8 Headlines.
14: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
15: Een kwart van alle 65-plussers is het afgelopen jaar gevallen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 16.000 ouderen en 5.000 kinderen van 65-plussers. Vandaag is het de internationale dag van de vermiste kinderen. Wereldwijd wordt stilgestaan bij kinderen die vermist zijn geraakt of slachtoffer werden van ontvoering. Gemeenten moeten veel actiever worden in het ondersteunen van zwaar belaste mantelzorgers. Dat zegt kennisinstituut Movisie. In Garden Grove in de Amerikaanse staat Californië lijkt een explosie bij een beschadigde chemische tank te zijn voorkomen, doordat er een barst in de bodem is ontstaan. Daardoor kon druk ontsnappen, melden lokale autoriteiten. Uit voorzorg waren meer dan 50.000 mensen geëvacueerd.
14: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Hey, ik kan niet werken vandaag.
2: Hoezo?
1: Sorry, het is WK.
3: Scoor nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399 en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
0: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Renault.
5: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op Simpel.nl.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
8: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
9: Zin in de sfeer van het weekend, maar dan buiten? Bij Grand Café Hendriksen is het vernieuwde achterterras klaar voor lange middagen en gezellige zomeravonden. Liever wat levendigheid? Op ons voorterras zit je midden in de bruisende Gutstraat. Geniet van goed gezelschap, heerlijk eten, lekkere drankjes en de gezellige Hendriksen sfeer. Geopend van donderdag tot en met maandag. Grand Café Hendriksen, de plek in Doetinchem waar je wilt zijn.
10: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 Nieuws.
12: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is vooruitgang gemaakt in de onderhandelingen met de Verenigde Staten. Teheran waarschuwt daarbij dat het tekenen van een akkoord nog niet aan de orde is. Zo ligt het afbouwen van het Iraanse atoomprogramma, een cruciaal punt van de Verenigde Staten, vooralsnog niet op tafel. De Iraanse regering wil zich richten op het beëindigen van de oorlog, meldt nieuwszender Al Jazeera. Een kwart van alle 65-plussers is in het afgelopen jaar gevallen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van 1Vandaag onder ruim 16.000 ouderen en 5.000 kinderen van 65-plussers. Veel ouderen blijken niet te praten over hun valincidenten, zelfs niet wanneer ze vaker vallen. Volgens onderzoekers speelt schaamte een rol, maar ook de angst om zelfstandigheid te verliezen. De onderzoekers pleiten voor meer openheid binnen families en betere voorlichting over valpreventie. Vandaag is het de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen. Wereldwijd wordt stilgestaan bij kinderen die vermist zijn geraakt of slachtoffer werden van ontvoering. Organisaties benadrukken dat snelle herkenning en meldingsbereidheid cruciaal zijn in de eerste uren na een vermissing. In Nederland vraagt onder meer het Amber Alert netwerk aandacht voor het belang van samenwerking tussen politie, media en burgers. Ook worden families van vermiste kinderen in het zonnetje gezet, omdat zij vaak jarenlang in onzekerheid leven. En gemeenten moeten veel actiever worden in het ondersteunen van zwaar belaste mantelzorgers. Dat zegt kennisinstituut Movisie, dat waarschuwt dat steeds meer mantelzorgers overbelast raken door de groeiende zorgvraag. Vooral mensen die langdurig voor een partner, ouder of kind zorgen, lopen risico op uitputting. De organisatie vindt dat gemeenten hun wettelijke taak serieuzer moeten nemen en beter moeten samenwerken met huisartsen en welzijnsorganisaties. Het weer: zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest Weel 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond...

0: Sanchez. En nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag. Met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
1: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
2: Met zaterdag 30 mei Openlucht Popfestival Amfipop.
1: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
3: Bedankt voor de badkamer, Els. De kinderen zijn niet meer uit bad te krijgen. En jullie vakmannen hebben meteen het traphekje opgehangen. Top!
4: Ja, bij Bouwcenter is de klus was klaar als het echt af is. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
5: Kijk op bouwcenterhci.nl. Of kom langs bij HCI Bouwcenter. In Ulft, Elst, Zevenaar, Hengelo of Zutphen.
6: HCI doet je huis goed.
7: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden. Advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. De Covic.nl. Oh.
8: Agroniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agroniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
9: Ja, hallo. Zou die man niet helemaal gebakken zijn na 5 dagen daar op achterland? Denk het niet, want de sfeer is goed. En Jordem, zometeen live vanaf Doetinchem. Ik heb het over Balthazar natuurlijk, hè.

dagschotel. Dat zei ik een jaar geleden rond dit tijdstip. En toen lag ik met een zonnesteek in bed te hakken, om het maar zo te zeggen. Ja, gelijk even een reminder. Het is ontzettend lekker weer. De komende week ook. Het wordt zo rond de 30 graden. Tussen de 25 en 30 graden. Smeer je alsjeblieft goed in. Ik heb vorig jaar met zonnesteek hier in bed gelegen. En ja, het is gewoon, dat is echt niet prettig. Misselijk, hoofdpijn, dat wil je echt gewoon niet. Dus smeer jezelf goed in. Zometeen maar eens even aan Balthazar vragen of hij zich ook goed ingesmeerd heeft dit weekend. Want ja, anders kan het maar zo zijn dat hij volgende week met een zonnesteek in bed ligt. Dat wil je natuurlijk ook niet. Hey, goedemiddag inmiddels. Het is maandag 25 mei. Het is tweede Pinksterdag. Een mooie dag om nog even achterland af te sluiten. Dat doen we straks uiteraard. Allard Ros, die zit hier tot 6 voor je. En ik ben tot 3 bij je met live verslag van de heer Balthazar van Puffelen. Je hoort hem zometeen dus live vanaf achterland. En onder andere Erik is er ook weer bij. Hij zegt, wie lust het weer lekker met Ut Varsenveld? Hij een mooi plaatje voor ons. Kensington of zoiets. Goed, Erik en Diane uit Pochendam. Erik, ik ga niet voor je liegen. Heel toevallig hoor je Kensington over een minuutje of 7 naar Dermot Kennedy. Eerst Vitesse en Rosalind. Goedemiddag.

0: Het is maar goed dat deze man niet voor je voeten gaat liggen. Aan de andere kant, dan heb je ook wel weer gelijk hele schone voeten, kan ik zeggen. Dan kun je voeten afvegen op Dermot Kennedy. Live naar Achterland. Ja, en daar staat Balthazar al het hele weekend. Balthazar, ben je nog niet verbrand?
1: Nee, nog lang niet. Het is fantastisch weer hier. Helaas alweer de laatste dag. Mijn god, wat gaat het snel. 5 dagen lang feest en we gaan vandaag natuurlijk voor de finale. Gisteravond, ja, fantastisch. Het is elke dag hetzelfde liedje eigenlijk hier zo. Het is één groot feest, jong en oud door elkaar heen. Twee fantastische terreinen, de ene wat drukker als de ander. En iedereen zoekt zo zijn eigen weg. Gisteren nog fantastisch optreden van de Niemanders gezien. Rocco Oosterman is echt een groot talent. En die eigenlijk terecht zei, ja, waar zijn al die poppodia toch in Doetinchem gebleven na al die jaren? Hè? Vroeger had je Merlijn en dit soort dingen. Die stond hier echt volop te genieten. Maar goed, het is ook een echte muzikant en supermens, puur zang. Hè? Ja. Vandaag, ja, we gaan beginnen straks om even na 1 uur... bij onder andere bij Gringo's. Esquina Latina. Nou, geen idee wat het is, maar het zal vast lekker swingen. Ook voor de kleintjes onder ons, de vanaf 4 jaar. Want stel je nou eens voor, Sven, zou jij wel eens een krokodil willen zijn?
0: Een krokodil, ja, altijd. Ik bedoel, dan ben je toch oppermachtig?
1: Absoluut. En dan zou je, ondanks dat het misschien niet zo raar klinkt, maar wel een kindje lusten. Hè?
0: Wat? Een krokodil. Wat zeg je?
1: Een jongen. Ja, dat is het verhaal. Een jonge krokodil zou wel eens een kindje lusten. Nou, hoe dat afloopt, dat zie je allemaal in de grote festivaltent van Amphion op het rustige gedeelte van het terrein.
0: En hoe laat is dat?
1: Ook alles. Sorry?
0: Hoe laat is dat?
1: Ja, aan het begin van de middag, een uur of 1-2 begint dat volgens mij. Kijk. En ook bij Café Jansen is er aandacht voor de kids. De Kids Carousel. Als je op de site van Festival Achterland het logootje van de Kids Carousel downloadt, dan krijg je de gratis suikerspin. En DJ Gino gaat daar opkleden. Ja, en voor de rest, het is heel veel. Ik kan al die namen wel opnoemen, maar weet je, laten we gelijk maar naar het einde gaan. Vanavond om 9 uur, dan is de grote finale. Dan komen alle doelgroepen, mensen, jong en oud, komen tezamen voor het grootste optreden, de afsluiter van Achterland, de Paloma's.
0: Ja, laten we eerlijk zijn, de Paloma's, dat is toch ook gewoon, dat is waar je voor naar Achterland gaat. Ze waren, volgens mij heb je ze gisteren al gesproken, of tenminste een van de Paloma's.
1: Ja, Richard.
0: Richard. Ja, en Richard. Hij heeft er, geloof ik, als ik het zo hoorde, ontzettend veel zin in vanavond. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, een gratis festival, 5 dagen lang, tot vanavond 1 uur of 11 gaat dat nog door. Bizar toch, als je mij vraagt. Ik bedoel, waar kan er nog een gratis festival?
1: Ja, geen idee. Het kan in Doetinchem. En laten we hopen dat dat voorlopig zo blijft. Alle partijen zijn super enthousiast. Mede dankzij alle vrienden van Festival Achterland. En niet te vergeten de echte vrienden. Maar ook alle sponsors en alles wat hier omheen hangt. De gemeente, regio 8 natuurlijk ook, staat daar hetzelfde in. En Get a Grip ook niet te vergeten. En we zijn eigenlijk de hele dag bij je. En we gaan straks verslag doen van alles. En op weg naar het grootste optreden van de Paloma's.
0: Kijk, gezellig. Ja, die staan daar vanavond. Wie was er nou gisteren? Wat zei je nou, Richard?
1: Rocco Oosterman met de Niemanders.
0: Oh ja, Rocco Oosterman. En welke van de Paloma's had je gisteren? Want ik heb hier de Paloma's Richard, klaarstaan. Richard. Ja, want die zal vanavond waarschijnlijk wel zeggen, hier ben ik weer.
1: Ja, waarschijnlijk wel, ja.
0: Hey, ik spreek je straks weer. Tot dan.
1: Yo, dankjewel.
0: Yo.

De Palomas. En hier ben ik weer. Hey, vanavond om 9 uur staan ze op het podium en sluiten ze Achterland af. Wat een groot feest. Een groot festival daar. Een gratis festival in de Achterhoek. Je hoort het Balthazar al zeggen. Waar kan dat nog in de Achterhoek? Hey, en zoals beloofd, Erik, hier is Kensington voor je. En Live in Farm.

0: Zometeen de headlines uit binnen- en buitenland onderweg. Ook nog muziek voor je. Ja, we zitten een beetje in het zomerse straatje. Dus heb je nou een suggestie voor een geweldig zomerse track? Laat dat dan even weten. Er mag iets zijn van, ik noem maar wat. Bijvoorbeeld George Ezra. Wat dacht je van Green Green Grass? Of Budapest, weet je wel? Dat soort muziek, weet je? Lekker zomerse muziek. Heb jij nou een suggestie? Laat dat dan even weten. 0647 47 00 22. Zometeen hoor je een samenwerking van Sven Versteeg en Corrie Konings met de... Corrie Konings.
1: Haar naam is Corrie, Corrie Konings.
0: Ja, zeker.
1: De superster die toch nog zo gewoon is.
0: Dus Nico, na de headlines, komt eraan.
1: Corrie Konings, de zangeres met de stem zo zoet als honing.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Rien, videodeur.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
10: Helemaal los bij Ethos.
11: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Nivea en Labello 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, €2,99. We doen met je mee. Plus,
14: een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
16: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
17: Regio 8, headlines.
18: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op regio 8. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is vooruitgang gemaakt in de onderhandelingen met de Verenigde Staten. Teheran waarschuwt daarbij dat het tekenen van een akkoord nog niet aan de orde is. Een kwart van alle 65-plussers is in het afgelopen jaar gevallen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van Eén Vandaag onder ruim 16.000 ouderen en 5.000 kinderen van 65-plussers. Vandaag is het de internationale dag van de vermiste kinderen. In Nederland vraagt onder meer het Amber Alert-netwerk aandacht voor het belang van samenwerking tussen politie, media en burgers. En gemeenten moeten veel actiever worden in het ondersteunen van zwaar belaste mantelzorgers. Dat zegt kennisinstituut Movisie, dat waarschuwt dat steeds meer mantelzorgers overbelast raken door de groeiende zorgvraag. Tot zover de hoofdpunten van het radio-nieuws op regio 8.

Regio 8 Cameron Withkamp en Deep Water. Hey, de Sparzone in Doetinchem die moet compleet vernieuwd worden. Ja, misschien ken je het zelf wel. De Sparzone in Doetinchem die is natuurlijk op dit moment niet heel aantrekkelijk. Laten we eerlijk zijn. De Sparzone die is een beetje verouderd, een beetje lelijk. Nou, dat moet dus een compleet nieuwe stadsdeel gaan worden met duizenden woningen en werkplekken. Als het aan de gemeente Doetinchem ligt, verandert het gebied de komende jaren in het nieuwe visitekaartje van de stadsgemeente. Ja, het beeldkwaliteitsplan dat is opgesteld, dat beschrijft niet zozeer wat er gebouwd moet gaan worden, maar wel hoe het er allemaal uit moet komen te zien. En het zijn bijvoorbeeld wat richtlijnen voor onder andere architectuur, veel groen, het materiaalgebruik en de algemene uitstraling van de Sparzone daar in het centrum van Doetinchem bij het station. Er is dus nog geen definitieve bouw.

bouwtekening of bouwplan, maar vooral een visie. Dat moet je wel onthouden. Nou, wat houdt die visie dan in? Nou, er moeten ongeveer 1600 tot 2200 woningen komen. Duizenden werkplekken, verschillende vormen van horeca. En vooral duizenden, of in ieder geval 1000 bomen. En de vernieuwingen die dragen bij aan de ambitie die Doetinchem heeft. Namelijk het doorgroeien naar 70.000 inwoners in 2036. Over 10 jaar dus. Ja, het is een behoorlijk plan, uitgebreid plan. Toch is hier natuurlijk nog niet alles rond. Want vooral het financiële aspect. Is het überhaupt wel financieel haalbaar? Dat is natuurlijk ook maar de vraag. Maar goed, zover ik het nu lees, ziet het er best wel goed uit. En ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Het kan ook niet veel slechter dan dat het nu is, toch? Hey, het hele verhaal dat lees je op onze website. Regio8.nl

0: The Scraps en Rain. Nou ja, als het iets niet doet, dan is het wel regenen. Gelukkig maar. Balthazar, hoe is het daar op Achterland? Net zo warm als hier?
1: Ja, het is hier geweldig. Het is zomers te noemen bijna. Het is pas lente.
0: Korte
1: en we hebben hier een strak, allang, een strak blauwe hemel, geen wolkje aan de lucht. En ik sta bij drie hele belangrijke mensen van Achterland. Ze kijken me aan van, nou, dat zijn we niet. Dat zijn jullie wel. Jullie zijn namelijk barmannen. Wat zijn jullie namen?
2: Hidde.
3: Seb.
4: Koen.
1: Koen, jullie zijn nu bezig met het insmeren. Is dat een standaard procedure als je barman bent bij Achterland?
4: Nou, je moet wel een beetje op scherm zijn tegen de zon. Dus moet wel.
1: Oké, maar jullie smeren niet elkaar in. Gewoon ieder doet zichzelf, hè?
4: Ja, juist.
1: Hé, wat valt je vooral op hier zo bij Achterland als je barman bent?
4: Nou, gewoon wel hele erge drukte. Veel mensen lekker drinken, gezelligheid.
1: Heb je af en toe geen zin om aan de andere kant van de bar te gaan staan?
4: Nou, eigenlijk wel.
1: Eigenlijk wel, ja. Heb jij ervaring met horeca?
3: Nee, helemaal niks.
1: Oké, hoe bevalt het dan?
3: Ja, leuk. Ik vind het heel mooi. Mensen helpen, dat vind ik mooi.
1: Ja, en wat doe jij in het dagelijks leven eigenlijk?
2: Ik ga naar school.
1: Oké, dat is ook, hoe oud ben je?
2: Ik ben 16.
1: 16 jaar, mag je net tappen, hè?
2: Ja.
1: Net wel. Je kijkt heel een beetje bedrept, kijk je. Maar is er een toekomst voor jou in de horeca of heb je andere plannen?
2: Ja, misschien wel als ik een bijbaantje zoek.
1: Als bijbaan?
2: Ja.
1: Maar wat zou je dan qua werk willen doen zelf later, waar je een beetje een boterham mee kan verdienen?
2: Ik denk in de economische kant.
1: Economisch, hè? Daar zit het geld ook, hè?
2: Ja.
1: Kun je het zelf een beetje aanzien, besturen?
2: Ja, dat ben ik nu aan het leren op school.
1: Is het jullie eerste dag vandaag of heb je al meerdere dagen gedraaid?
2: Nee, vorige week donderdag hebben we ook gewerkt hier.
1: De laatste dag?
2: Ja.
1: Jammer, hè?
2: Jawel.
1: Als het aan jou lag, zou het dan nog een week moeten duren in plaats van 5 dagen? Of zeg je, nee, het is prima zo?
2: 2 weken mag wel.
1: 2 weken, oké. Nou, ik zal dan de organisatie doorgeven. Jongens, veel plezier vandaag. Dankjewel.
0: Ja, de sfeer zit er daar dus goed in, zo te horen. Balthazar, wat zou jij de luisteraar die nu bijvoorbeeld nog thuis lekker op de bank zit een lunch te eten, wat zou jij hun aanraden waar ze absoluut vanmiddag even heen moeten?
1: Nou, ik denk naar Zandvoort of zo.
0: Nou ja, precies. Ja, dat dacht ik
1: nee,
0: ook.
1: Natuurlijk niet. Dat lijkt heel simpel waar zij moeten komen. Het is hier fantastisch. Je moet gewoon even komen kijken. Nogmaals, de entrees gratis. Je kunt hier gewoon naar binnen lopen. Je kunt ook zo weer weggaan als je wil. Het is gewoon, het zijn heel veel terrasjes, heel veel schaduwplekken. Er is voor extra water gezorgd. Ik bedoel, we proberen wel een beetje mee te denken dat iedereen het lekker naar zijn zin heeft.
0: En ja,
1: kom op tijd. Over een kleine 5 minuten gaan de poorten open. Dus dan gaan we weer knallen. Tot kijk, aan 11 uur vanavond.
0: Goed om te horen. Een mooi festival. Kun je er nog steeds gratis zijn? Of,
1: ook nog steeds, ja.
0: Oh, kijk. Hey, mooi. Ik spreek je zo meteen weer. Yo!
1: Yo.

0: Regio 8, live vanaf Achterland. We zijn er het hele weekend voor je geweest. En tot vanavond is er nog groot feest daar in Doetinchem. En je hoort hem zometeen nog weer. Balthazar van Puffelij staat ergens daar in de stad een sfeer te proeven en te genieten van dat festival. Gratis festival. Ik bedoel, waar kan dat nog? Ga daarheen, ga naar Doetinchem, ga ervan genieten. Zometeen ook nog het laatste nieuws uit jouw regio onderweg. En ik heb fijne muziek voor je van Rihanna. Straks na het laatste nieuws.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
3: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
5: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
10: Nu bij Vibra. De schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
11: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
12: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
13: Hallo. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
14: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
15: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
16: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor alle asielzoekers is. De opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is vol en asielzoekers moeten de nacht doorbrengen in tijdelijke locaties om te voorkomen dat ze buiten in het gras slapen. Het Rode Kruis helpt daarbij. Volgens de hulporganisatie is de onzekerheid en het heen en weer verplaatsen mentaal en fysiek uitputtend voor de vluchtelingen die juist toe zijn aan rust. Een 30-jarige man is gisteravond aangehouden in Ter Apelkanaal nadat hij agenten had bedreigd met een bijl. De politie loste bij de aanhouding 2 waarschuwingsschoten. Daarnaast is een 45-jarige man aangehouden die dreigde een bierfles naar agenten te gooien. De confrontatie vond plaats nadat 2 mannen op crossmotoren een stopteken negeerden. De agenten zetten daarop de achtervolging in. De 30-jarige man uit Emmer-Compascum reageerde daarop agressief. De politie in Parijs onderzoekt geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Er zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen gedaan, meldt de krant Le Parisien. Het misbruik zou zijn gepleegd door schoolbegeleiders, volwassenen die kinderen begeleiden tijdens pauzes en naschoolse activiteiten. Zij zijn niet in dienst van de opvang, maar van de gemeente. Schoolbegeleiders hebben vaak geen opleiding gevolgd. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is vooruitgang gemaakt in de onderhandelingen met de Verenigde Staten. Teheran waarschuwt daarbij dat het tekenen van een akkoord nog niet aan de orde is. Zo ligt het afbouwen van het Iraanse atoomprogramma, een cruciaal punt van de Verenigde Staten, vooralsnog niet op tafel. De Iraanse regering wil zich richten op het beëindigen van de oorlog, meldt nieuwszender Al Jazeera. Het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op regio.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
17: Festival Achterland.

0: de Bleek in Doetinchem. In ons achterland gaan we 5 dagen samen onthaasten, feesten, dansen, zweven. Want samen verdwalen is toch het allerleukste?
1: Is dat bijna Pinksterfeest?
0: Festivalachterland.nl.
2: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest WL 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst.

0: en nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag. Met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Psst, onze asperges zijn boterzacht van kop tot teen. Kom nu naar Sparkle Dirksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten en iedere dag open van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op sparkle-dirksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.

0: Tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Sven Dimmendaal. Don't stop the music. Rihanna komt er zometeen aan, of die hoor je eigenlijk nu. En dat klopt ook wel, want het hele weekend is er al fantastisch muziek. Live muziek. Op Achterland natuurlijk.

Ben jij een appelsapdrinker of ben jij een sinaasappelsapdrinker? Ja. Dat is misschien een vraag die zo uit de niets komt. Maar ja, het is wel ontzettend lekker weer voor een vers kopje zelfgemaakte jus d'orange. En niet dat ik dat lust, dat is dan weer een ander verhaal. Maar goed, het weer is er wel na, toch? Hey, goedemiddag, dit is Regio 8 live vanaf Achterland. Kijk, ik zit hier lekker voor je in de studio en met de airco aan genieten. En Balthazar, die is te vinden in de stad in Doetinchem. Mocht je hem nou tegenkomen zometeen, ga daar even heen, spreek hem aan. En wie weet word je zometeen ook nog wel live op de radio gehaald. Hoe leuk zou dat zijn? Ja, en het festivalterrein is inmiddels open. Het is 1 uur geweest en tot vanavond 11 uur is dat terrein daar open. Dus ga daar ook vooral gezellig heen vandaag. Ik bedoel, het is tweede Pinksterdag. Je hebt waarschijnlijk toch niks te doen, behalve een barbecue vanavond. Ga dus lekker even naar Achterland. Ga er genieten en ga die sfeer proeven. Want het is echt één groot feest daar. Swing the mood. Zo voel ik me wel trouwens. Ja, lekker hoor. Kijk, dit is toch echt het geluid van het festival. Swingen!

drankje, biertje, vrienden. Het klinkt als de ideale middag en dat is ook wat het op Achterland is. Ga daar gezellig heen. Zometeen even kijken of Baltazar al zijn kop heeft verbrand of niet. Want het is zo bizar lekker weer.

0: Ja, wie niet is eerder de vraag, toch? Velvet Underground en Who Loves the Sun. Baltazar, hou jij ook een beetje van de zon of heb je je kop al verbrand?
1: Nee, nog langer niet. Nog langer. Ik hoop van huis bellen.
0: Hey,
1: oh, er komt iemand aanlopen. Goedemorgen.
2: Baltazar, goedemorgen.
1: Ja, het voelt als morgen, maar het is middag. Hè?
2: Oh, pardon. Het is alweer met mij. Inderdaad, het voelt als morgen.
1: Ik sta bij een van de drukste tenten op dit moment van Achterland. Dat is altijd wel mooi om te zien.
2: Kom bij het moment.
1: De mensen die komen het terrein op en die denken, die gaan gelijk aan het bieren of aan de 100 liter water. Nee, gewoon een simpel, goed gemaakt bakje koffie. Ja, twee koffie.
2: Hey,
1: mag ik u even wat vragen?
2: Oh, sorry, pardon. Ja, ga nu gang.
1: Zeg, ondanks het warme weer wordt er volop koffie gedronken, hè?
2: Zeker. En ijskoffie en de stroopwafels gaan ook als een malle. Ja.
1: Het zijn drukke tijden. U staat regelmatig op festivals?
2: Ja, regelmatig. Zeker.
1: Niet alleen in de Achterhoek?
2: Nee, het verste wat we weggaan is Zandvoort. En dat is echt een end weg.
1: Nou ja, uw roots liggen wel in Doetinchem.
2: Ja, dat wel. Ja, zeker wel. En dan zeker al 15 jaar. Ja, ja.
1: 15 jaar. U bent, net zoals mama's met de roze bus, een van de grondleggers samen met Bart Kiers van, destijds heette het anders, hè? De Parkparade heette
2: dat
1: toen nog.
2: Inderdaad, de Parkparade, ja. En die naam is toen veranderd naar Achterland. Ja. Maar 15 jaar geleden zijn we ooit begonnen met z'n allen daar zo. Ja, leuk man. Ja.
1: En fantastisch. Het is uitgegroeid tot een geweldig buurtfeest. Ja. U staat op dit moment met twee vestigingen hier aan de ene kant en aan de andere kant.
2: Ook nog. Ja, zeker. Tegenover de zweefmolen en aan de andere kant naast mama's. Ja. De
1: volgende generatie is erbij gehaald.
2: Ja, upcoming, ja, precies dat. Aan alles komt een einde. Dan moet je zeggen, het is mooi geweest. Dus Vee mag het dan zometeen gaan overnemen.
1: Maar we hadden het over koffie. Nou, die gaat als een malle. Maar wat dit jaar echt booming is vergeleken met vorig jaar, zei u net, die is bijna verdrievoudigd, is ijskoffie.
2: Ja, door het warme weer natuurlijk. En ijskoffie. Iedereen vindt het lekker.
1: En gaat er verder nog wat bij die ijskoffie?
2: Slagroom.
1: Oh.
2: En karamelsiroop. Ja,
1: dat is mocht u op het terrein. Wat wou je zeggen? Mocht je dus op het terrein komen en even geen zin hebben in bier, dat je ik wil even kalm aandoen, want er moet morgen weer gewerkt worden. Nou, in het begin denk je dat altijd tot je de vrienden tegenkomt, dan ga je alsnog aan de zoep. Maar tot
0: jij gaat dan aan de zuip.
1: Koffie. Ijskoffie, heerlijk, ja.
0: Ja, weet je, Baltazar, dat is echt mijn favoriete drank met dit weer. Dat is zo bizar lekker. Ja, maar er moet wel echt ijs in zitten. Soms heb je ook ijskoffie met ijsklontjes. Is dit ijskoffie een bolletje ijs erin? Of?
1: Nee, dit is gewoon een ijsmassa. Het is een heel zacht ijs eigenlijk wat je opdrinkt met een koffiesmaak. Maar het is wel ijs, weet je wat? Het is ijskoffie, ja.
0: Ja. Ik bedoel, dat is toch zo lekker.
1: Ja.
0: Beter dan bier met het weer,
1: toch? Die lekker zijn in het leven, maar ik denk, ik haal hem er even bij.
0: Ja, jij ook, dus dat scheelt alweer.
1: Wij spreken elkaar over een half uur weer.
0: Yo, Baltazar, dankjewel. Yo, geniet ervan daar.
1: Yo, kom goed.
0: Ja, het is prachtig weer. Tijd voor ijskoffie. Ja, Baltazar heeft mij nu gewoon even lekker jaloers gemaakt. Dus tijd voor zometeen even hier een lekker bakje koffie in de studio. Moet ik er zelf mijn ijskoffie van maken. Gewoon een half uur laten staan, dan wordt hij vanzelf ook wel koud, toch? The Verve nu voor je en Bitter Sweet Symphony.

0: Verve Bittersweet Symphony. Dit is Regio 8, live vanaf Achterland. Hey, ik snap dat jij nu tweede Pinksterdag aan het vieren bent. Hè, en dat jij helemaal geen zin hebt om iets te gaan doen met dit bizarre lekkere weer, wat het ook is. En dat je liefst alleen maar onder de airco wil zitten. Nou, ik zou zeggen, ga toch even naar Doetinchem, want de sfeer daar is zo fantastisch. Het weer is lekker. Balthazar zei het net vlak voor de uitzending al even tegen mij. We praten voor die tijd altijd even onderling met elkaar. En hij zei, ja, het is net open, maar het is nu al knettertje druk. Ik denk, geef het anderhalf uur en het hele festivalterrein staat vol. Dus mocht je nog niks te doen hebben, en ook al heb je wel wat doen, ga dan lekker even naar Doetinchem. De sfeer zit er daar goed in. Hey, zometeen het laatste nieuws uit je regio onderweg. En de vraag aan jou, wat wil jij horen? Is er iets wat ik voor je kan draaien? Is er iets waar ik je blij mee kan maken? Laat het weten op deze prachtige zomerse dag. En dan draai ik het voor je.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Regio 8 Headlines.
13: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor alle asielzoekers is. De opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is vol en asielzoekers moeten de nacht doorbrengen in tijdelijke locaties om te voorkomen dat ze buiten in het gras slapen. Een 30-jarige man is gisteravond aangehouden in Ter Apelkanaal nadat hij agenten had bedreigd met een bijl. De politie loste bij de aanhouding 2 waarschuwingsschoten. De politie in Parijs onderzoekt geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Het misbruik zou zijn gepleegd door schoolbegeleiders, volwassenen die kinderen begeleiden tijdens pauzes en naschoolse activiteiten. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is vooruitgang gemaakt in de onderhandelingen met de Verenigde Staten. Teheran waarschuwt daarbij dat het tekenen van een akkoord nog niet aan de orde is. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
12: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
14: Vanmiddag is het zonnig en is het te droog. Er staat weinig wind en het wordt rond de 28 graden.
3: Vanavond en komende nacht is het rustig en ook droog. Het koelt af naar een graad of 14. En morgen wordt ook een rustige en zonnige dag. Het wordt zelfs nog wat warmer met 29 tot lokaal 30 graden. Woensdag is er meer wind uit het noorden. Wordt het ook wat minder warm met een graad of 23. Maar verder is de zon er wel volop bij. Donderdag en vrijdag is het weer een stuk warmer met 27 tot 28 graden. Vanaf zaterdag neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. En dan wordt het geleidelijk aan weer iets minder warm met toch wel elke dag kans op wat regen of een bui.
12: Ben Dimmendaal, Regio 8.

regio. Vanaf Achterland, daar waar Balthazar staat. Want het is groot feest, het is lekker weer. Het is 3528 graden in de Achterhoek. En jij bent aan het genieten van je tweede Pinksterdag. Dat doe je met de muziek van Regio 8 en Noah Kahan. Dit is Doors.

0: Waar Balthazar nog steeds staat. Het is ontzettend lekker weer. En je zei het een half uur geleden. Het wordt nu al ontzettend druk. Hoe is de situatie op dit moment? Niet meer te harden? Of...
1: Ja, het is prima te harden hoor. Het is geweldig weer. Heel veel schaduwdoeken. En mensen komen lekker binnen. Heel veel mensen gaan lunchen. Even een lekker kopje koffie. En ja, ik sta hierbij. Hallo, hoe is je naam?
2: Mijn naam is Emma.
1: Emma, wat doe jij hier op Achterland?
2: Ik ben hier samen met mijn dochters in een kleine knutselhoekje voor kinderen. Doen we popcorn. Ze kunnen een plaatje knutselen of kleuren, net wat ze willen. Hebben we veel voor kinderen.
1: Kindvriendelijk is Achterland eigenlijk al jaren. En met name die kleine dingetjes, die doen het, hè?
2: Ja, daarom. Dat doen we met passie. Zeker voor de kleine kinderen. Want we moeten zien, dat is niet alleen maar inderdaad voor de grote. Maar er is wel veel aandacht voor de kinderen. En langzaam willen we naartoe groeien.
1: Ja, absoluut. En creativiteit, hè? Dat kinderen lekker gaan knutselen. Maar ik zie ook allerlei nagellak staan. Ik zie popcorn staan. Allerlei mooie tasjes. Allemaal gewoon kleine leuke dingetjes.
2: Ja, superleuk. Ik vind het helemaal leuk. En het idee was eigenlijk van mijn dochters. Dus ik ben moeder van 3 dochters en een zoon. Hij is vandoor. En de meisjes willen, ja, die idee is eigenlijk van hun. En zo samen doen we hier voor lekker zorgen voor de kleine kinderen. En natuurlijk is het heel warm, maar dat doen we ook rijden met fruit. Zodat de kinderen kunnen echt hun energie lekker behouden.
1: Ja, en ze hebben ook een overkapping, dus je zit lekker in de schaduw hier. Mooie doeken op de achtergrond, het ziet er allemaal heel sfeervol uit. Mocht je willen knutselen dus, heb je kinderen, kom je met kinderen deze kant op. Ga dan zeker even hier langs, tegenover de draaimolen, tussen de koffiewagen en Macamba staan ze. Het is zeer de moeite waard. Ik zou zeggen, knutsel ze vanmiddag. Hele fijne middag.
2: Zeker, dankjewel. Jullie ook. Veel plezier.
0: Ga je zelf ook nog
2: welkom.
0: Ga je ook zelf nog een beetje knutselen dan, Balthazar?
1: Nou, mijn handen jeuken om ook even te gaan knutselen, maar ik ben bang dat het voor de wat kleiner wordt. Maar mocht ik een loos momentje hebben, dan weet ik zeker dat ik hier ook even terecht kan. Dat maakt helemaal niet uit.
0: Kijk, helemaal goed. Balthazar, dankjewel. Tot straks.
1: Oké, dankjewel.

Mike Oldfield, dit is Regenwacht, Moonlight Shadow. Nou, van de maan is nog niks te zien hoor. Het zonnetje schijnt, het is ontzettend lekker weer. En zometeen het laatste nieuws uit binnen- en buitenland onderweg. Wil je nou op de hoogte blijven van datgene wat er speelt in jouw regio? Check dan even onze website regio8.nl.

Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ik wil sneller, snel.
3: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen, 10 stuks, voor maar 1,44. Altijd laag.
2: Dit is de lekkere van Albert Heijn.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Thanks voor het gave keukenontwerp. Nooit gedacht dat het allemaal zou passen.
7: Ja, bij Bouwcenter realiseren we jouw droomproject zonder gladde verkoper op je huid. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
8: Kijk op bouwcenterhci.nl. Of kom langs bij HCI Bouwcenter. In Ulft, Elst, Zevenaar, Hengelo of Zutphen. HCI.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor alle asielzoekers is. De opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is vol en asielzoekers moeten de nacht doorbrengen in tijdelijke locaties om te voorkomen dat ze buiten in het gras slapen. Het Rode Kruis helpt daarbij. Volgens de hulporganisatie is de onzekerheid en het heen en weer verplaatsen mentaal en fysiek uitputtend voor de vluchtelingen die juist toe zijn aan rust. Een 30-jarige man is gisteravond aangehouden in Ter Apelkanaal nadat hij agenten had bedreigd met een bijl. De politie loste bij de aanhouding 2 waarschuwingsschoten. Daarnaast is een 45-jarige man aangehouden die dreigde een bierfles naar agenten te gooien. De confrontatie vond plaats nadat 2 mannen op crossmotoren een stopteken negeerden. De agenten zetten daarop de achtervolging in. De 30-jarige man uit Emmer-Compascum reageerde daarop agressief. De politie in Parijs onderzoekt geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Er zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen gedaan, meldt de krant Le Parisien. Het misbruik zou zijn gepleegd door schoolbegeleiders, volwassenen die kinderen begeleiden tijdens pauzes en naschoolse activiteiten. Zij zijn niet in dienst van de opvang, maar van de gemeente. Schoolbegeleiders hebben vaak geen opleiding gevolgd. En de 102 Haagse kinderen die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders thuisonderwijs krijgen, moeten alsnog naar school. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van de leerplicht. Den Haag is daarmee de eerste gemeente die deze stap neemt. De Hoge Raad besloot vorige maand dat ouders alleen nog vrijstelling krijgen als er geen openbare school in de buurt is. In Den Haag voldoet geen enkel gezin aan die eis. Als de kinderen niet worden ingeschreven, gaat de gemeente handhaven. Het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
2: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
3: Zin in de sfeer van het weekend, maar dan buiten? Bij Grand Café Hendriksen is het vernieuwde achterterras klaar voor lange middagen en gezellige zomeravonden. Liever wat levendigheid? Op ons voorterras zit je midden in de bruisende Gutstraat. Geniet van goed gezelschap, heerlijk eten, lekkere drankjes en de gezellige Hendriksen sfeer. Geopend van donderdag tot en met maandag. Grand Café Hendriksen, de plek in Doetinchem waar je wilt zijn.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
6: Boost yourself. Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
7: Tot 3 uur ben ik bij hem, maar tot 6 uur hoor je hier live radio. Alles te maken met Achterland. Baltazar staat nog steeds in Doetinchem. Even kijken of hij niet uitgegleden is over de...

0: Calvin Harris. En Tom Grennan. Dit is Regio 8, By Your Side. Lekker zomers. Regio 8. Past ook wel bij dit weer. Het is 26 graden. Het voelt als 433,28 graden. Beetje overtemperatuur, zo voelt het. Ja, het is warm. Het is ontzettend warm, maar het is ook zo lekker weer. Ja, kijk, wij zijn Nederlanders, we houden van klagen, we houden van weet ik het veel wat. Maar ja, goed, we moeten ook gewoon een beetje genieten. Ik zie ondertussen, laten we heel even kijken, Balthazar.
1: Ja, ik ben er. Ja, ben je er?
0: Ben je er al klaar voor?
1: Nou, ik was er natuurlijk het hele weekend al klaar voor. Maar ik heb eindelijk een gesprek kunnen regelen met de veiligheidscoördinator.
0: Oh. Naar Achterland. Ja, dat is wel belangrijk. Daar moeten we het even over hebben. Vertel.
1: Ja, nou, hij gaat nu iets heel raars aan doen. Maar daar ga ik even niet op de radio over. Goed, bij mij zit Patrick Berendsen. Patrick, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Drukke tijden?
2: Ja, nee. Eigenlijk valt het wel mee voor de veiligheidscoördinator. Dus,
1: Je hebt een mooi baantje hier, want los van wat kleine dingetjes, wat alles wel gebeurt, geen bijzondere dingen, toch?
2: Nee, er gebeurt eigenlijk niks. En dat is eigenlijk al jaren zo. Ook hoe hard we ook groeien, de sfeer blijft gewoon goed. Ik denk dat het is een feest voor iedereen. En dat heeft ook iedereen in de gaten. En volgens mij lost het zichzelf ook op dat mensen elkaar kennen. Hè? Het is de feest der herkenning. Dan zeggen nou joh, doe even rustig. We kennen elkaar. Laten we even normaal doen. Of andere mensen springen ertussen. In ieder geval, volgens mij wordt er heel veel opgelost onderling. Want wij hebben nergens last van.
1: Toch zijn er heel veel mensen op het terrein. Herkenbaar en niet herkenbaar om alles in de gaten te houden. Dat wordt ook opgelegd vanuit de overheid.
2: Nee, dat klopt ook. En dat willen we zelf ook. Want als er natuurlijk wel jongens bij zitten die ergens anders vandaan komen. Of het niet leuk hebben of weet ik veel. Ja, dan moet ik wel kunnen zeggen, goh. Wat doen we hier nog? Zullen we gaan of wat zullen we gaan doen? Wel.
1: Goed, dit jaar absoluut de grote troef. De brug natuurlijk. En mensen vragen zich ook af, hoe had het moeten gaan als de overkant er dit jaar niet geweest was? Want dan had je echt ruimtegebrek gehad.
2: Ja, maar daarvoor zijn we organisatie natuurlijk ook. Hè? Dus dan gaan we ook kijken, daarvoor hebben we het ook gedaan. Wel, anders zou het ook niet doen. Ik bedoel, we hebben die ruimte ook gewoon echt nodig. We wisten dat we gingen groeien. Dat het zo hard zou gaan, wisten we ook niet. Maar die ruimte hadden we echt nodig. En we waren ook al jaren mee bezig. Hè. Als je erop terugkijkt, dan zijn we er al 3, 4, 5 jaar mee bezig om dat te realiseren. Dus eindelijk kwam het ervan.
1: Prachtig weer. Ja, we zeggen het hele weekend al natuurlijk. Het is misschien zelfs een beetje te prachtig. Er wordt veel rekening gehouden met de hitte. Ook valt me op, want er zijn overal schaduwplekken, waterplekken.
2: Ja, dat schrijft de wet ook wel voor. Maar dat vinden we zelf ook wel prettig. De gratis waterplekken. En er is echt heel veel schaduw. Want het is echt bizar warm. Hè? Het is echt subtropisch bijna. Hè? Ja.
1: Vanavond om 9:00 het lang verwachte optreden van de Paloma's. Een begrip inmiddels als afsluiting. Hè?
2: Ja, dat is echt leuk. Dan gaat zelfs Bart Kiers, de man hier zeg maar, die gaat zelfs meebewegen. Nou ja, hij zegt hart en heren, is hij gewoon rocker zeg maar. En die vindt de Paloma's ook fantastisch. Dus,
1: Iedereen vindt dat, vanavond om 9:00 op het mainstage bij de kerken gaan ze helemaal weer voor gaas. En je bent nog welkom tot 11:00 vanavond. Vanavond om 11:00 wordt alles afgesloten. Is het klaar? Gaan we opruimen en op naar volgend jaar. 5 dagen volgend jaar weer, of toch stiekem wat langer, Patrick?
2: Nee, 5 dagen is mooi, toch? Ik vind 5 dagen een heel mooi. Een week.
1: Een
2: week is ook leuk.
1: Week leuk. En misschien moeten we het even hebben over de bestrating, hoe we die eruit gaan halen bij de varkensweide.
0: Hey, Balthazar, nog even kort dan. Want wat ik me wel afvraag. Kijk, het is vanavond tot 11:00, zeg je. Het is natuurlijk vandaag Tweede Pinksterdag. Morgen moeten mensen gewoon weer aan het werk. Hoe verwacht je de drukte vanavond?
1: Ja, ramdruk. Ik bedoel, iedereen gaat nog even lekker een biertje drinken vanavond. En morgen zien we morgen wel weer. Bedoel,
0: ja, dat is ook zo.
1: Laten we vooral morgen met kleine oogjes en licht verbrand op het werk komen. Dan kunnen ze zien dat je het goed hebt gehad.
0: De kater komt later, zeggen ze dan, hè?
1: Absoluut. Ik spreek je over 30 minuten weer.
0: Yo, dankjewel, Ebal.
1: Yo, dankjewel.

Gavin DeGraw en Soldier. Je hoorde daarvoor nog Balthazar live vanaf Achterland. Waar vanavond de Palomas optreden. Dus ga daar zeker heen. Je kunt er gratis heen. Dus waarom niet, toch? Hartstikke gezellig daar. En we zijn nog tot 3 uur bij je. En tot 6 uur is Allard hier voor je.

0: Verbaast me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Hey, mannen.
2: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
3: gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Nu bij Vibra. Dat is die glasreinigerkit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Regio 8 Headlines.
12: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor alle asielzoekers is. Asielzoekers moeten de nacht doorbrengen in tijdelijke locaties om te voorkomen dat ze buiten in het gras slapen. Een 30-jarige man is gisteravond aangehouden in Ter Apelkanaal nadat hij agenten had bedreigd met een bijl. De politie loste bij de aanhouding 2 waarschuwingsschoten. De politie in Parijs onderzoekt geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Het misbruik zou zijn gepleegd door schoolbegeleiders, volwassenen die kinderen begeleiden tijdens pauzes en naschoolse activiteiten. En de 102 Haagse kinderen die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders thuisonderwijs krijgen, moeten alsnog naar school. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van de leerplicht. Den Haag is daarmee de eerste gemeente die deze stap neemt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
11: Sven Dimmendaal, Regio 8.

En dat is het ook. Live op Achterland, waar Balthazar nog steeds staat. En je hoort hem zometeen met een goede 4 minuten. Live vanaf de binnenstad in Doetinchem, waar hij nog steeds staat te shinen. Waar hij staat te bakken, waar hij staat weet ik veel wat te doen. En volgens mij hoorde ik stiekem al wat in mijn oor dat hij bij misschien wel het belangrijkste mannetje van het evenement staat. De man die zorgt voor de veiligheid.

0: Eric Carmen en Hungry Eyes. Ja, hey Baltazar, heb jij ook al hongere oogjes dan? Of heb je goed voor jezelf gezorgd de afgelopen uren?
1: Nee, prima. Ik heb voor mezelf gezorgd hoor. Ik heb nog nooit zoveel water gedronken de afgelopen dagen. Maar hey, laten we even naar het moment van nu gaan. Want wij zitten inmiddels hier aan bier.
0: Ja, bier? Zeker.
1: Dat was... Ja, bier. Ja, gewoon bier. En een best glas ook, of niet?
2: Ja, hier hebben ze lekkere Weizen.
1: Weizen? Ah, dat...
2: Alleen de Weizen hier.
1: Daar ben jij een liefhebber.
2: Ja, ja.
1: Waar kom je vandaan als ik vraag me?
2: Die in Doetinchem.
1: Uit Doetinchem. Oh, ben je met de fiets, auto, lopers?
2: Ja, lopers en fiets.
1: En dan kun je rustig ook even een biertje drinken, hè? Eerste keer achterland?
2: Nee, dus hoe lang is het nou eigenlijk al? Sinds het eerste jaar, denk ik.
1: 15 jaar.
2: 15 jaar al? Oh nee, dat niet. Denk een jaartje of 5, denk ik.
1: Oké. En wat vind jij nou van dit? Waarom kom jij eigenlijk hier?
2: Nou, gewoon gezellig een biertje drinken en van het weer te genieten.
1: Kom je voor optredens? Kom je voor gezelligheid?
2: Nee, voor de gezelligheid. Muziek niet echt.
1: De overkant. Vandaag hebben ze een brug geslagen. Of dit jaar hebben ze een brug naar de overkant geslagen. Ja. Al geweest?
2: Top. Dat, ja, wij komen van die kant af, dus het is gewoon wat korter lopen. Okay. Alles moet er omheen lopen.
1: Zijn er ook optredens nog waar je voor concerts vanavond, bijvoorbeeld om 9 uur?
2: 9 uur de Ploma's.
1: Die zijn ik wou het net vragen, maar dat is een begrip hier, hè?
2: Ja, dat is een begrip. Ja, die hebben we heel vaak gezien, maar die zijn altijd goed.
1: Oké, ik wens je heel veel plezier.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: De sfeer zit goed in en ik hoor toch al dat er vanavond nog mensen naar de Ploma's gaan. Moet ik zelf daar ook maar even heen gaan, denk ik, of niet?
1: Absoluut, man. Dat is echt een must, jongen. Dat moet je zien. Ja. Dat is zo geweldig knullig. Die hebben die oude piratenhits en dan dat je denkt, mijn god zeg, dat het nog bestaat. En de hele tent staat op zijn hasjes.
0: Ja, dat geloof ik graag. Ik ga vanavond even kijken, denk ik. Hey, Baltazar, dankjewel en zometeen veel plezier natuurlijk met Allard.
1: Dankjewel.
0: Yo.
1: Jij ook bedankt, hè, voor alle dagen en de uren.
0: Ja, jij bedankt.
1: Super, superman.

0: als je de man die nu tegenover mij vraagt om iets in het plat dialect te zeggen...
1: Ik ben niet anders gewend, hè.
0: Dan versta ik er in ieder geval geen klap meer van.
1: Nou, zo slim moet je het ook niet maken. Ik kom ook maar van de halte, of niet?
0: Oh, ja. Nou, officieel niet. Officieel ben ik überhaupt geen Achterhoeker, eigenlijk.
1: Zutphen
0: is officieel geen Achterhoek.
1: Dat ligt er aan welke kant, hè. Op de Hoven, dan is het wel Achterhoek.
0: Ja, oké. Ik weet het daar niet eens meer. Ja, ik ben in het ziekenhuis daar geboren, dus...
1: Pak ik aan. Het is me goed als de halte genoemd hebben. Aantal stronten was geweest, hè.
0: Hij heeft een mooi zoontje gehad, kunnen we wel zeggen.
1: Jazeker.
0: Ja, de man met de herkenbare stem zit hier tegenover me. Allard, goedemiddag.
1: Mooi, Sven.
0: Ja, jij zat er gisteren ook natuurlijk, vanaf 6 tot 9, vanwege Achterland.
1: Lekker, man.
0: Wat een sfeer daar,
1: ja,
0: ook, lekker, of niet?
1: Ja, heerlijk. Ja.
0: Ben je er zelf nog geweest?
1: Nee. Misschien heb ik er vanavond eventjes naartoe gehoord. Even afsluiten met diploma's met maken. Want we trainen hier regelmatig diploma's, maar zo vaak live zien we is ook niet. En ook...
0: Nee.
1: Gratis even niks.
0: Gratis, hè? Ja, dat vind ik zo bizar. Waar kan dat nog? Een gratis festival. Het is echt belachelijk eigenlijk, hè?
1: Het is wel mooi, hè?
0: En mooi dat het kan.
1: En gratis pissen en zo, gratis water en alleen bier maar betalen. Dat is helemaal vervelend.
0: Ja, dat is vervelend. 4 euro per muntje of zo. Maar ja, goed. Ik bedoel, als het intrede toch gratis is. Hè, waarom niet, toch?
1: Precies,
0: ja,
1: dat kun je...
0: Hey, zo is het. Hey, jij zit zo meteen tot 6 uur, geloof ik.
1: Ja, tot 6 uur.
0: Met live verslag van Balthazar. Heb je verder nog bijzonderheden wat je gaat doen?
1: We proberen lekker bebjes te maken met Balthazar en met Stix en noem maar op wie het doen willen.
0: Ja, kijk, dat wordt gewoon één groot feest eigenlijk, toch?
1: Dat is het al.
0: En 5 dagen lang, hè? Is ook lang.
1: Onvoorstelbaar, hè?
0: Bizar. Vijf dagen lang.
1: Ik zat er net toen ik hier op aanreden, zat eraan te denken van... Vroeger gingen we met de Pinkster naar Pinkpop in Geleen.
0: Ja.
1: En hij zo'n renbaan, drafrenbaan, helemaal zwart, van kolen, gruis toen allemaal. En door heel wat bandjes te zien toen hij Rush onder andere. Waanzinnig mooi.
0: Ja.
1: En nou, Pinkpop is niet meer met Pinksteren. Nog hebben we Achterland met Pinksteren.
0: Ja, en gratis. Ik bedoel, als je kijkt naar vorig jaar, ik had het er gisteren ook al even over. Appelpop, jarenlang het gratis festival geweest.
1: Tiel.
0: Dat was het. Ja, in Tiel. Dat was het gratis festival van het moment eigenlijk. En zelfs vorig jaar hebben ze daar intree moeten vragen.
1: Wat één ding mag ik toch wel zeggen, Sven. Maar ja, dan Prodica's al de keer.
0: Ja.
1: Koninginnedag, vroeger 30 april, tegenwoordig Koningsdag.
0: Ja.
1: Toen kennen we hier in de gemeente Gendringen, de voormalige gemeente Gendringen, met Koningsdag, of Koninginnedag, Pop Oranje.
0: Dat ken ik niet.
1: Nee, dat was van 69 tot 99 geweest.
0: Oh ja, toen was ik net niet geboren.
1: En dat is altijd gratis geweest. We zijn begonnen met Exception in 69.
0: Ja.
1: En geëindigd in 1999 met Joving en de Voodoo Beatles.
0: Oh joh.
1: En daartussendoor is alles geweest waar je zo'n beetje bedenken kunt. Herman Boeien. Herman Brood, alles is geweest. De Golden Earring, een toontje lager. Roberto Jacketti. Ik kan ze allemaal nog zo opnemen. Omdat ik zelf in een organisatie zat.
0: Ja, wat bizar. Dat is toch wel gaaf dat dat nog kan. En ik bedoel, zeker 5 dagen.
1: Dat je vijf dagen een gratis festival kan organiseren. Waanzinnig mooi is dat. En dat de jongens dat... Ja, Bob Kiers, daar mik er iets moois van, hè?
0: Ja, het is echt een feest. Groot feest daar. Ik ben er zelf niet geweest, maar ik denk dat ik zo meteen nog lekker...
1: Ik kan het toe aan Roy. Gewoon even kijken. Alle reden... Ja, langs reageert
0: niet. Ja, dat doe ik sowieso.
1: Het is helemaal een ramp bij de Doetinchem op het ogenblik, maar... Benieuwd.
0: Ja, nee, maar het gaat goed komen. Hey, Allard, ik wens jou zo meteen natuurlijk heel veel succes. Tot 6.
1: Hele fijne avond, jongen.
0: Ja, jij ook. En ga er vooral van genieten. Maak er een groot feest van.
1: Goed.

0: weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
1: Zullen we?
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP!
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nu verse asperges eten bij Doppeladler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppeladler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppeladler en geniet van de verse asperges.
10: Ja, wo gibt's denn sowas?
9: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
10: Doppeladler, goed und lekker.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
13: We hebben weer een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. In verband met de dood van een 12-jarige jongen in het Franse Rennes gisteren is een 16-jarige verdachte aangehouden. Dat heeft het Franse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Het kind werd doodgevonden op de oever van de rivier Vilaine. Waarschijnlijk werd hij gewurgd met een natte handdoek. Over de identiteit van de verdachte is niets bekendgemaakt. Het forensisch onderzoek is in volle gang. Duikers zoeken de rivierbodem af naar sporen van het misdrijf. Een voormalig topman van de Schotse Nationalistische Partij heeft bekend dat hij bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe goederen. De 62-jarige Peter Murrell was jarenlang getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad in februari 2023 plotseling terug. Een onderzoek naar de financiën van haar partij liep toen al. Rusland zegt Kiev te blijven aanvallen als vergelding voor een vermeende aanval op studentenhuisvesting in de bezette Oekraïnse regio Luhansk. Bij die aanval van vrijdag zouden volgens het Kremlin 21 doden zijn gevallen. Bewijs voor de vermeende aanval leverde het Kremlin niet. Oekraïne ontkent burgerdoelen te hebben aangevallen. Kiev werd de afgelopen dagen bestookt met raketten. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten zeker 2 mensen om. En de 102 Haagse kinderen die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders thuisonderwijs krijgen, moeten alsnog naar school. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van de leerplicht. Den Haag is daarmee de eerste gemeente die deze stap neemt. De Hoge Raad besloot vorige maand dat ouders alleen nog vrijstelling krijgen als er geen openbare school in de buurt is. In Den Haag voldoet geen enkel gezin aan die eis. Als de kinderen niet worden ingeschreven, gaat de gemeente handhaven. Het weer: zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
3: Dit is niet normaal meer.
4: Wist jij dat Pettelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
5: we doen nog veel meer.
4: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water. Pettelman Zeilmakerij. De expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op peppelman.nl.
2: Deze week met Lidl Plus 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
6: Lidl, Lidl deals.
7: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op bruggengroep.nl.

tuinonderhoud wordt een fluitje van een cent dankzij Brouwer Tuin- en Parkmachines in Braamt. Verkoop en reparatie van alle merken tuinmachines. Ook zijn we dé specialist in robotmaaiers en spuiten we puntstukken. Bekijk ons aanbod op ao-brouwer.nl. Oranje.

0: beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
1: Ja, ja, daar zijn we weer. Drie uur lang op de radio. En dat op een maandagmiddag. Hoe is het in godsnaam mogelijk? Fijn dat je erbij bent.

0: Ach jongens, we maken het allemaal uit of niet. Het is even aan de klok van 3 uur. Het is de laatste dag van het festival. Festival Achterland is ook de laatste dag van Achterland Radio. Het is tijd om de allerlaatste dingen een beetje te doen. Het laatste stukje stem, de laatste muntjes even verknallen. De laatste energie eruit persen. En weer terug gewoon de laatste keer even over Den Brug heen gaan. Maar Den Brug is toch wel heel belangrijk geweest in het Achterland Festival. En regelmatig kregen we ook berichtjes binnen van Sky. Sky is ook volop bezig op het Achterland Festival. En zo af en toe dan komt ook nog wel eens bepaalde leuteren nog niet aan. Dus schakelen we even naar Sky.
1: Sky vanaf Achterland hier. Ik sta hier met Matthijs Bardoorn. Ja, en ik ga hem vandaag even wat vragen stellen. Want wat ben jij hier precies allemaal aan het doen vandaag?
2: Nou, vandaag mag ik de stage manager zijn. Ik ontvang de band, zorg dat ze bekend worden met onze afspraken. En leid ze even rond en zorg ervoor dat ze de band op tijd gaan spelen.
1: En heb je vandaag nog wat moeilijkheden meegemaakt of gaat het allemaal wel goed vandaag?
2: Tot nu toe, maar we zijn net begonnen. Het eerste bandje is net aan het spelen, maar het gaat heel goed. Alles loopt nog op schema. We hebben net een band gehad die had wat vertraging. Treinen die niet reden en zo. Maar hebben we op kunnen lossen. Mijn enige hangijzer van vandaag is de zon.
1: Ja, geniet je er ook nog een beetje van het mooie weer?
2: Ja, stiekem wel. Het is gewoon gratis bruin worden, joh. Dat is helemaal top.
1: En als er één ding is wat je nog tegen mensen wil zeggen om naar Achterland toe te komen, wat zou dat dan zijn?
2: Nou, smeer je goed in, drink van tevoren goed water en neem je goede zin mee en kom lekker deze kant op. Het is echt fantastisch hier.
0: Dus breng je goede zin mee, dat is het meest belangrijke van allemaal.
3: Premie, nog eens zo'n mooi dialectplaatje.
0: Komt eraan!

0: misschien vind je het allemaal wel zo mooi. Dan zeg je van, ik ga vanavond niet naar huis. Morgen niet, overmorgen niet. De hele week ga ik niet naar huis, want het is zo mooi. Achterland Radio, de listering die mag reageren natuurlijk via onze normale WhatsApp 06-4747-0002. En dan komt het allemaal duftig van elkaar, of niet dan?
1: Hey, ja, kom maar op met die muziek.
0: Kom eraan!

vijf dagen lang naar het Achterland Festival zijn geweest. En ook vijf dagen minder van skik hebben gehad. En misschien ook weer terug. Of te kijken naar 2027, want dan komt de 16e keer. De 16e editie komt eraan. Jim Lewis Capaldi op de radio en Stay Love. Zo rustig heb ik het al lang niet meer meegemaakt.

0: zo af en toe maar heel snel schakelen hier bij Regio Echtkant. Naar Achterland. Als het goed is, dan schakelen we weer naar Sky en naar Arthur. Goedemiddag.
1: Ja.
0: Zeg het maar, jongens.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo,
1: dames
0: hallo.
1: En heren, we zijn hier vanaf Achterland in Doetinchem. Wat? Allard.
0: Hallo. Hallo.
1: We willen graag beginnen.
0: Ja, jullie zitten al in de uitzending.
1: Mensen willen bier drinken, die hebben geen tijd voor dit.
0: Nee, dat heb ik in de gaten. Ik heb ook wat dus.
1: Ik hoor hem niet, ja.
0: Je hoort hem niet, ik hoor hem wel. Ben je de hele achterhoek hoort hem, behalve...
1: Hallo. Allard.
0: Hallo.
1: Hallo. Stop met die muziek draaien.
0: Hallo.
1: Nee.
0: Hallo, kunnen jullie me verstaan? Hallo Bandung, hallo Bandung, hallo Achterland, hallo Durkum, hallo Bleek, hallo, hallo Achterland Radio, test. Binnen jullie de nacht?
2: Test, test, test.
0: We zitten er nog volop mee bezig, hallo, hallo, hallo.
2: Test, test, test.
0: Test, test, test.
2: Test, test, test, test, test.
0: Test, test, test. Dit is wel mooi, hè? Ik mag dit wel, ik vind het wel leuk. Test, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, ze zitten in de uitzending.
2: Hallo?
0: Hallo.
2: Ja, fantastisch. Zitten we al live?
0: Ja, 5 minuten. Ik heb jullie al 100 keer test horen zeggen.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo.
1: Spreek met Allard.
0: De hele dag al.
1: Nou, wat hartstikke leuk. Ja, we zijn hier op Achterland met iemand die
0: op Achterland zit. Gaat al 4 dagen lang, maar ook nog steeds op Achterland. Ik snap er niks van.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, we zijn hier op Achterland met iemand die jarig is. We spreken met Wies. Wies. En hoe jong ben je, hoe oud ben je geworden?
3: Ik ben 26 geworden alweer.
1: 26, zo, dat is wel. En je bent hier lekker aan het vieren met vrienden en familie, of?
3: Ja, klopt. Ik dacht, waar kan je beter je verjaardag vieren dan op Achterland?
1: Ja, zeker weten. Heb je ook al wat biertjes op of hou je het bij water?
3: Nee, spaar rood.
1: Ah, kijk. Ben jij een drinkend?
3: Soms wel, soms niet. Maar vandaag niet.
1: Oh, dat is wel goed. Ja, leuk man, leuk. En Oh, hi. Ja, hi. We staan hier ook met Arthur Struijdonk. Goedemiddag. Oh, hartstikke leuk. En kom jij ook een beetje genieten van Achterland hier?
4: Ja, ik sta nu te verkolen in de zon, maar...
1: Ja, ik ook wel een beetje. Ja, ik heb nog even een vraagje voor deze meneer hier naast me. Hoeveel dagen ben je hier al? Ben je hier al eigenlijk alle dagen of ben je hier eigenlijk net?
3: Ik ben hier vandaag voor het eerst eigenlijk. Maar vorige jaren was ik er altijd wel meerdere dagen, maar deze keer kwam het niet zo goed uit.
1: Okay, kom je wel uit de Achterhoek dan?
3: Ja, ik woon in Doetinchem. Ja.
1: Lekker, lekker man. Geniet nog even lekker van het mooie weer.
3: En jullie ook. Jullie ook, dank jullie wel.
1: Top, ja, we gaan terug naar de studio.
0: Oké. Okay. Ja, Mies was jurig, hij was 26 geworden, hij is op Achterland Festival is er. En hij drinkt bier, het is toch niet te geloven allemaal, of niet? En wij draaien plaatjes. Het is geen lente, maar het is volop zommer, want de ploetendooien staan weer volop in de lucht. En Mikko lekker broen.

0: die hebben nog de mogelijkheid om te schakelen met Achterland Festival. En als ik het goed heb, dan krijgen we Anoushka dadelijk aan de tapperij.
1: Naar Achterland.
0: Hallo dan.
2: Hallo. Daar zijn we weer, hoor.
0: Ja, laat maar komen.
2: Allard. Ja, we zijn hier met Anoushka. Jawel, ik zeg het zelf, ze zit ook bij Get a Grip en het is best wel een hele leuke dame.
3: Jee, dankjewel.
2: Ja, hoe vind je het hier op Achterland?
3: Het gekke is, ik heb een heet en ik kom uit Suriname. Ik ben zongewend van 38 graden elke dag. En ik heb het snikheet hier.
2: Ja. Maar je hebt ook zwart aan, hè? Dus misschien helpt het ook niet.
3: Ja, iemand had me dit moeten zeggen. Waarom?
2: Ja, het is niet te geloven, het is niet te geloven. En ook geen korte broek of een korte rok of zo. Ja, het is niet te geloven.
3: Maar Juan, dit had ik me geleerd. Dat je altijd op, je moet altijd even nadenken. Want misschien wordt het koud en misschien, je weet maar nooit. Dus ik dacht, misschien gebeurt er iets, maar nu heb ik het snikheet.
2: Maar jij hebt gewoon een koffer mee met allemaal kleding hier naartoe.
3: Helaas niet, een hele kleine koffer. Maar weet je wat ik heb ontdekt van de zon? Dat de zon in Suriname, en dat doen Caribische mensen heel erg. We gaan niet in de zon. We zoeken er niet op, want we hebben het de hele tijd. En het mooie is, Nederland heeft alleen maar kou. Dus iedereen zoekt nu de zon op. Dus dat is zo'n mooie contradictie in mijn hoofd. Van, oh ja, nee, ik wil schaduw. Gaan jullie maar lekker in de zon. Geniet hiervan. Want ik heb dit normaal elke dag en jullie hebben het maar even.
2: Ja. Je moet goed drinken bij Achterland. Want het blijft nog wel eventjes heet. Dus doe je dat ook een beetje?
3: Ja, ik drink sparoot en heel veel daarvan. Maar ik denk dat je ook moet bewegen. En dat gaat automatisch bij mij, Surinaam zijn. Mijn heupen moeten constant bewegen. Dus elk muziekje gaat, hey, feestje!
2: Ja, hey, veel plezier nog op Achterland. Lekker dansen kun je zeker hier doen. Welke muziek hou je een beetje ook van hier op Achterland?
3: Toen we binnenkwamen hoorde ik Latin music, dus dat was fijn. Maar ik ben helemaal down voor, er is zo'n Achterlands bandje die ik moet meemaken, hebben ze tegen me gezegd. Dus daar om 9 uur, hoe heet het zij? Palomas, daar ben ik voor, om 9 uur vanavond. Gezellig!
2: Woehoe! Nou, je hoort het, hier is het hartstikke gezellig. Wij gaan nu weer terug naar de studio.
0: Oké, sparoot en dan helemaal zo zat worden en helemaal gek worden van de zondag. Dan heet die Anoushka en die komt uit het Caribische deel van het Nederlands...

Ilse de Lange en Something Good. Hadden we net even Anoushka aan de microfoon. En ze had heel veel plezier als ze Latin muziek hoorde. Nou, dan zoek ik weer te geven in het systeem en dan komt weer een mooi Latin plaatje tegen. Wat dacht je van zo'n hele olde van Masada?

0: zo heel af en toe moeten we ook boodschappen doen. Helemaal op tweede Pinksterdag, of niet dan?
1: Hey, ik kan niet werken vandaag.
2: Hoezo?
1: Sorry, het is WK.
3: Geef je over aan je oranje koord en scoor nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Mediamarkt.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest Weel 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst

0: Sanchez. En nog veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag. Met de optocht door Weel, de Paloma's en gratis toegang. Weel viert feest en de regio viert mee.
1: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
2: Regio 8, headlines.
3: Laat maar komen.
4: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In verband met de dood van een 12-jarige jongen in het Franse Rennes gisteren is een 16-jarige verdachte aangehouden. Dat heeft het Franse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Een voormalig topman van de Schotse Nationalistische Partij heeft bekend dat hij bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe goederen. Rusland zegt Kiev te blijven aanvallen als vergelding voor een vermeende aanval op studentenhuisvesting in de bezette Oekraïnse regio Luhansk. Kiev werd de afgelopen dagen bestookt met raketten. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten zeker 2 mensen om. En de 102 Haagse kinderen die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders thuisonderwijs krijgen, moeten alsnog naar school. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van de leerplicht. Den Haag is daarmee de eerste gemeente die deze stap neemt. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op Regio 8.
3: Hartstikke bedankt.
2: Alert Ros, Regio 8.

0: David samen met Sting en Rise and Fall. Het is hoogste tijd om ze even te gaan schakelen. Hè? Live naar Achterland. We gaan schakelen even met Sky en met Arthur. En volgens mij hebben jullie Ben aan het apparaat, hè?
1: Ja, zeker weten. We zijn hier samen met Achterland. We gaan hem eventjes wat vragen stellen. Zoals van, in ieder geval sta ik hier natuurlijk met Ben. Ja, hij komt even hier naartoe gerend. En ik ga hem nu even wat vragen stellen, want kom jij hier al een jaartje of is dit de eerste keer?
2: Ja, ik kom hier al een heel aantal jaren, want ik ben geboren en getogen in Doetinchem. En ik vind het gewoon het mooiste festival wat Doetinchem te bieden heeft.
1: Ja, zeker weten, zeker weten. En is dit je eerste drankje die je aan het drinken bent of heb je er al een paar op vandaag?
2: Nee, dit is mijn eerste drankje. Ik dacht eerst eens even rustig aan thuis chillen in de zon. En het is nu tijd om weer even van de festiviteiten hier te genieten.
1: Lekker hoor. Ik heb hier nog iemand naast me die me wat vraagjes voor je heeft. Even kijken hoor. Even denken, wat was ook weer zijn naam? Volgens mij is dat Arthur toch? Niet? Arthur, ja. Had jij nog wat vraagjes voor?
0: Nou, dat komt er vlot uit of niet?
3: Goedemiddag.
0: Hey, ja.
3: Ik krijg nu even de kans om iets te vragen aan deze hele lieve man. Wat komt u? Wat heeft u allemaal al gezien?
2: Ik ben hier al twee keer geweest. Eerder. En ik heb alle locaties al even bekeken. En wat ik vooral heel leuk vind is dat ik heel veel oude bekenden tegenkom die ik soms een jaar niet gezien heb. En hier kom ik ze allemaal weer tegen. Een en al gezelligheid.
3: Dankjewel. Gaan we even naar mevrouw die naast mij staat.
4: Ja.
3: Wat vindt het mooiste wat u tot nu toe heeft gezien?
4: Nou, wat ik heel leuk vind vandaag in die circus tent, die kinderverhalen met die dame die een kinderboek vertelt. Dat vind ik wel heel leuk. Zit mijn neefje nu met mijn tante. En s'avonds gringo's en Jansen natuurlijk. Lekker dansen bij Jansen.
3: Oké. En wat wilt u nog zien?
4: Wat wil ik nog zien? Ik denk dat ik straks eens even naar de tent van Vanouds ga. Eens even kijken waar... Want daar ben ik nog niet zoveel geweest. En ga je zelf ook nog wat zien?
3: Ik weet niet zo goed wat er allemaal nog is.
4: Oh, maar dat kan je ontdekken. Dan rij je lekker rond. En eens even kijken wat er allemaal is. Dat is ook leuk, toch? Laat je verrassen.
3: Oké, dat kan ik doen. Oh. En dan gaan we nu weer terug naar de studio.
0: Hartstikke fijn, Arthur en Sky interviewde de lady dan zo links en rechts rondlopen op het terrein van Achterland. En dat zijn leven van allerlei garingen van alle leeftijden. Hè. Het is jong en oud wat er door elkaar loopt. En het is een reunie van allerlei dingen die er zo links en rechts voorbij komen.

We zijn het eerste uur van Music er even op. Dat wil zeggen, we zullen een uur dichter bij het einde van de Achterlandse Festival 2026. Inmiddels een fotootje op Facebook gezet. De mooie tot goed gewoon pagina. Van ballen van onder getekenen. Ah, dan kunnen we ook nog weer donders van elkaar. We hebben het weer in ieder geval met Lo, eerlijk wezen. Als dat toch nou, stel eens voor dat de hele dag zal regenen, dan zou het toch helemaal gek worden in de kop, of niet? Een grote modderboel wil het dan, hè? Alicia!

0: de IJsselkade, want dat wil er ook bezig hebben met een bruggetje mooi geslagen. Er zijn fantastische optredens nog vanmiddag natuurlijk en vanavond ook nog. Het gedeelte van 1 uur of 11 vanavond. Maar eerst maar even boodschappen doen.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 1,5 kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
2: meer. Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.

nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical 10-daagse.

0: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. In verband met de dood van een 12-jarige jongen in het Franse Rennes gisteren is een 16-jarige verdachte aangehouden. Dat heeft het Franse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Het kind werd doodgevonden op de oever van de rivier Vilaine. Waarschijnlijk werd hij gewurgd met een natte handdoek. Over de identiteit van de verdachte is niets bekendgemaakt. Het forensisch onderzoek is in volle gang. Duikers zoeken de rivierbodem af naar sporen van het misdrijf. Een voormalig topman van de Schotse Nationalistische Partij heeft bekend dat hij bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe goederen. De 62-jarige Peter Murrell was jarenlang getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad in februari 2023 plotseling terug. Een onderzoek naar de financiën van haar partij liep toen al. Rusland zegt Kiev te blijven aanvallen als vergelding voor een vermeende aanval op studentenhuisvesting in de bezette Oekraïnse regio Luhansk. Bij die aanval van vrijdag zouden volgens het Kremlin 21 doden zijn gevallen. Bewijs voor de vermeende aanval leverde het Kremlin niet. Oekraïne ontkent burgerdoelen te hebben aangevallen. Kiev werd de afgelopen dagen bestookt met raketten. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten zeker 2 mensen om. En op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant is een video gepubliceerd met daarin een bewerkte rechtbanktekening. De afbeelding werd gebruikt bij een post over een asielzoekerscentrum in Bergen op Zoom. Na navraag van de NOS werd de video offline gehaald. De partij wil niet reageren op mogelijk auteursrechtelijke kwesties. De tekenaar noemt het gebruik en bewerking van haar tekening kwalijk en stelt dat het de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aantast. Het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Oh, dat is lekker heet.
4: Live naar Achterland.
6: Even kijken of de op Achterland ook zwaar is. Hallo Achterland, hallo ja, Achterland. Zijn jullie er nog?
7: Hallo, hallo, Allard.
6: Ja.
7: Zo, hou jij het ook nog een beetje vol in de studio?
6: Geen enkel probleem, ik heb de airco aanstaan.
7: Mooi, we zijn hier op Achterland. We spreken met...
8: Met Thomas van de Funktrunk.
7: Jawel, jawel. En wat ben je hier een beetje aan het doen op Achterland?
8: Nou, wij zijn hier op de theaterweide. Zijn we eigenlijk aan de overkant van het festivalterrein. Daar zit theaterweide en daar verzorgen wij de muziek bij de cafés en bij de wassen. En in de avond wordt er gedanst.
7: Oké. Dus je bent zelf ook echt wel een beetje lekker aan het genieten hier van het lekkere weer nog?
8: Ja, we mogen niet klagen. We hebben het getroffen met weer. Ik zit wel lekker in de schaduw, want anders trekken alle platen krom. Dus daar ben ik erg blij mee.
7: Samen met je team, toch?
8: Ja, samen met mijn team inderdaad. Ik heb een aantal vrienden mee, die kijken mee, die helpen mee. Want dat is wel nodig, want het is best veel te doen, veel werk. Ja.
7: Ja, ik heb hier nog iemand naast me zitten die misschien ook nog wil vragen.
8: Oh jee.
9: Goedemiddag, Allard. Je hebt een collega van Sky bij je.
6: Ja, en hoe ging het hoor?
9: Goedemiddag. Wat zijn jouw jullie drives geweest om dit te gaan doen?
8: Oh ja, wij zijn de drive die om dit te gaan doen. Ik heb heel lang muziek verzameld en op een gegeven moment dacht ik hoe mooi, of ja, ik vind het mooi om dat te delen met mensen en ik dacht wellicht vinden andere mensen dat ook leuk en zodoende eigenlijk zijn we dit begonnen. Ja.
9: Ah, mooi zo. Ja. Dan moeten meerdere mensen gaan doen eigenlijk.
8: Ja, toch?
9: En wat is jouw favoriete plaat op het moment wat je meeneemt dan?
8: Nou, mijn favoriete plaat voor bij de Trunktel is wel Prince met Musicology.
9: Oké. En bijvoorbeeld Stevie Wonder of weet ik veel wie?
8: Ja, ook toppers. Vind ik ook heel mooi. Ja, draai ik ook. Ja.
9: Die heeft ook funk gemaakt, toch?
8: Ja, precies.
9: Ga ik hem weer doorgeven aan de buurman?
10: Ja, want je zei natuurlijk net je eigen plaatje eventjes. Want die willen we misschien even gaan draaien op de radio. Ja. Dus wat is jouw favoriete plaat?
8: Ja, de favoriete plaat die ik net noemde, Prince met Musicology.
10: Nou, je hoort het. We gaan hem even draaien, denk ik, of niet?
6: Ja, maar eerst even wat reclame doen. Oh.
11: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
13: Met zaterdag 30 mei Openlucht Popfestival Amfipop.
12: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
14: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
15: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Het feest van de eeuw komt eraan. Want op zaterdag 20 juni viert Harmonie Kunst naar Arbeid.

0: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn

0: zdam.nl.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Nog 2 uurtjes Achterland Radio te beluisteren tot een uur of 6. Maar het ging nog tot vooral over 11 uur het hele spektakel hoor. Nou, eerst even de plaatje van Prins zoals.

ben onder de sok rond de slaapkamer en kijken of we de kloot nog te bakken. Ben je nou naar de ringriek? Door de landen Ruud Heuring hier meer. Rodding. Jovingen en de voeten bieden zijn muggen.

0: net wat ik zeg, we zijn een beetje bezig met de allerlaatste stuiptrekkingen van Achterhand Festival 2026. En dus verder is helemaal niks mis met, want nog één keer even een paar uur vlammen en dan is het helemaal weer verbeterd. Dan zijn de laatste muntjes op. Het laatste stukje stembeurt aan kwiet. De laatste energie, pussen, puffen er nog even uit. En de laatste keer weer even over de brug gaan en brug ten. Een fantastische verbinding maakte tussen het centrum van Doetinchem en het festivalterrein van de Achterland Festival 2026. Even zorgen, jongens. Ah, het komt allemaal goed, hè?
1: Hey, ja.

0: de jongens, die bent niet in film. Ze staan er constant, kloof weer.
1: Live naar Achterland.
0: Door zijn nieuw weer bij Achterland. Hallo, hallo Achterland, hallo Achterland.
2: Hallo, ja, hallo hier het Achterland. Even opletten, Arthur, zitten we live?
3: Wij zitten live, maar ik weet niet wat ze aan de andere kant van de kast aan het doen zijn. Maar...
2: Ik ga het even. Alaaf, zit jij ook live?
0: Ik ben ook live. Jullie ook?
2: We zitten allemaal live natuurlijk. Hè? Fantastisch. Goed, wie heb je bij je, Sky?
4: Ja, Clonia. En dat is toch wel bijzonder, want dit is gewoon mijn buurvrouw. Hè? Dit is gewoon mijn buurvrouw.
5: Echt waar?
4: Ja. Zo. Leuk.
0: Hij nog even aan de buurvrouw ziet.
4: Fantastisch. Echt.
2: Ik zei tegen jullie, van ging net even weer het veld op. Ik zei, we gaan mooie meiden kijken. Jij kon gelijk bij Clonia aan.
4: Ah joh, dit is fantastisch. Mooie meid. De mooiste meid van Doetinchem.
2: Absoluut. Goed, jij gaat een diepte-interview houden. Ga je gang.
4: Ja, oké. Okay, ja. Nou, ik denk dat jij wel een paar jaar hier al bent, hè, of niet?
6: Een paar jaar maar. Nee, al zolang, zolang we hier al Achterland hebben, voorheen Parkparade, ja, komen wij hier. Hè. Maar ja, wij kunnen bijna rollen. En ja, het is natuurlijk ook zo. Als je hier woont en je hoort de muziek, dan ga je gewoon. Dus,
4: vind je het nog wel een beetje leuk? Of denk je, nou, het kan wel wat rustiger?
6: Nee, dat maakt me niks uit. Het is wel een beetje lang, dat moet ik wel zeggen. Maar dat komt waarschijnlijk ook omdat we alle dagen gaan. Dus dat zouden we ook voor kunnen kiezen om misschien iets minder lang te gaan. Maar dat kunnen we niet. We gaan gewoon.
4: Ja, ik ben er nu 2 dagen, maar het voelt al best wel lang, hoor, moet ik zeggen. Zo, ja.
6: Nou ja, ik ben hier eigenlijk al vanaf woensdag, want toen hadden we buurtborrel. En ja, eigenlijk alle dagen geweest. Maar het is natuurlijk ook fantastisch weer en het is gewoon een mooi evenement.
4: Heb jij een drankje gedronken of dat nog niet?
6: Ja, wel iets meer dan 1.
4: Hoeveel zijn het er?
6: Dat kan ik je niet vertellen.
4: Oké.
2: Ja, er komen nog meer vrienden van jou.
4: Oh, kijk eens. Nou ja, dit is wel heel erg leuk. Dit is namelijk mijn oom. Hallo.
7: Hallo.
4: Jawel. Ja, dit is wel heel erg spannend, hoor, vind ik. Ik vind het wel spannend. Maar ja, hoe vind jij het hier?
7: Ik vind het fantastisch hier.
4: Ja, hoe vind jij het?
7: Beetje koud,
8: ik vind het hier ook heel leuk.
4: Ja, vind je het leuk?
8: Ja.
4: Hoe vind jij het hier?
8: Ja, geweldig.
4: Ja, dit is mooi. Hebben jullie al wat gedronken? Ja, jullie zijn nu wat aan het drinken. Maar je houdt nu nog bij water? Maar ga je beloven dat het zo blijft? Of,
8: Nee, je blijft bij water.
4: Oké. Nee, hartstikke mooi. Ja, dan zijn we hier bij mijn grote vriend. Bij...
9: Herbers, goedemiddag.
2: Arthur, heb jij nog een vraag aan de oom, de tante of de buurvrouw?
9: Van?
2: Pascal. Doe de buurvrouw maar.
9: Ik ga even naar de buurvrouw.
8: Ja?
9: Ik heb wel een bijzondere vraag.
8: Oké,
9: vertel. Werkt u ook in de zorg?
6: Ja, inderdaad, want ik werk ook bij Werkraad. En daar ken ik Sky dus ook van. En dat maakt het juist zo leuk allemaal. En ik heb al een heleboel mensen gezien die ook bij Werkraad komen. Dus gezelligheid.
9: Werkt u ook niet op de administratie?
6: Nee, ik zit...
9: Toevallig?
6: Nee, ik zit in de horeca. Dus ik ben leermeester horeca en daar begeleid ik de deelnemers met alle horeca skills.
9: Samen met Tom?
6: Ja, met Tom inderdaad.
9: Okay.
6: Tom doet de catering hier. Die gaat lekker koken voor de crew. Huh? Ja.
9: Oké.
6: Okay. En ik maak een feestje.
9: Dat doen we allemaal bij Werkraad, toch?
6: Maar je moet eigenlijk altijd een feestje maken, toch?
2: Als je klaar bent met het interview, dan zeg je, we gaan weer terug naar de studio.
9: We gaan weer terug naar de studio. Oh,
0: nee. Hartstikke fijn, dankjewel. Hey, nog eens een keer een leuke buurvrouw, zie ik. Nou, Sky werd er nog wel in, hè?
1: Dit is Regio 8.

0: back up here, so. A real modifier. Johnny Guitar Watson. Eventjes boodschappen, jongens. Kom op.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
3: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen, 10 stuks, voor maar 1,44. Altijd laag. Het is een lekkere van
4: Albert Heijn. Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
5: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die het een tikje anders doet.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Regio 8, headlines.
7: Ah, Jorien, kom er maar in.
8: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In verband met de dood van een 12-jarige jongen in het Franse Rennes gisteren... is een 16-jarige verdachte aangehouden. Een voormalig topman van de Schotse Nationalistische Partij... heeft bekend dat hij bijna €450.000 aan partijgeld... in eigen zak heeft gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe goederen. Rusland zegt Kiev te blijven aanvallen als vergelding... voor een vermeende aanval op studentenhuisvesting... in de bezette Oekraïnse regio Luhansk. Kiev werd de afgelopen dagen bestookt met raketten. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten zeker 2 mensen om. En op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant... is een video gepubliceerd met daarin een bewerkte rechtbanktekening. De tekenaar noemt het gebruik en bewerking van haar tekening kwalijk... en stelt dat het de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aantast. Tot zover de hoofdpunten van het radio-nieuws op Regio 8.
7: Hartstikke bedankt! Ah, wat zullen we eens doen? Hey,

0: die jongens zijn wel lekker fanatiek bezig. Want als ik het goed begrepen heb, dan... Live naar Achterland. Hebben ze Sjoerd Wijkamp aan de microfoon, als ik het goed heb, jongens, of niet?
1: Ja. Ja, Jaap heeft de microfoon afgegeven. Dus excuses voor de rest van de Achterhoek. Maar Sjoerd Wijkamp hier, ik heb de stempelkaart vol. 5 dagen achter elkaar. Maar ik zit hier met de mensen van Okidoki Radio.
0: Ja?
1: Eindelijk moet het een keer andersom. Want Arthur zit hier bij me. Arthur, je hebt volgens mij 5 dagen achter elkaar interviews gedaan. Hoe gaat het met je?
2: De eerste 2 dagen niet. En ik ben er eigenlijk zaterdag mee begonnen.
1: En de sfeer, beste luisteraars, kom vooral nog even deze kant op zolang het nog kan. Arthur, beschrijf de sfeer eens hoe het hier is. Iedere dag, zonder uitzondering. Het is hier...
2: gezellig.
1: Wat vind je er zo mooi aan?
2: Gewoon de sfeer, hoe het opgezet is. Ik ben al een bezoeker van de eerste dag. Ik vind het gewoon gezellig.
1: En dan nog even tot slot, want je hebt een mooi t-shirt aan. Er staat op, ich bin ein Achterlander. Maar je bent nog veel meer dan dat. Want je hebt natuurlijk ook wel 4 dagen met... Balthazar van Puffelen op moeten trekken. Hoe is dat dan? Dat willen de luisteraars graag weten.
2: Niet overleven.
1: Je ziet er in verhouding nog goed uit. U ziet een glimlach die u niet kan zien. Maar de rest van Okidoki Radio is ook hier. Even voor de zekerheid, Sky. Dit is toch, wij denken dat de Achterhoek en Doetinchem is?
3: Ja, absoluut. Absoluut. Ja, ik vind het fantastisch hier. Ik kom hier al een aantal jaren. Maar dit is wel, ook met die uitbreiding nu is het ook wel een beetje... waar moet je heen eigenlijk? Want overal is het eigenlijk wel hartstikke leuk. Dus het is moeilijk, maar het is wel hartstikke leuk.
1: Ja. Maar ja, nou zijn we natuurlijk ook de stad en de regio waar we ook wel weten... We hebben ook een randje, hè? En er wordt wel eens met eieren gegooid en er is wel eens wat aan de... Maar als je hier geweest bent de afgelopen 4, 5 dagen... Dit is toch wat we willen zijn?
3: Ja, dit is zeker wat we willen zijn, absoluut. Ja.
1: Krijg ik gelijk al berichtjes binnen van de luisteraars dat ze dit beter vinden dan 4 dagen Balthazar van Puffelen. Arthur, zullen we het volgende jaar samen gaan doen, jongens? Ik geef graag al de studio. Voor de zekerheid in de studio, Jaap is weg. Dit was Balthazar van Puffelen. Live met Sky en Arthur vanaf Okidoki Radio Live.
0: Sjoerd, hartstikke bedankt. Fijn, leuk. Allemaal. En Holden van Puffelen een beetje in de gaten, want Zup veel te veel, jongen. Ja.

we heel langzaam zeker roepen weer naar de klok van 6 uur. Maar we hebben nog nog 5 kwartier zo'n beetje te gaan. Pinksteren 2026. En dan weten we ook dat het tweede Pinksterdag is. Het ook al die kermis in Voorst. En dan kunnen ze niet toch kermis vieren weer. Ah, dat weet je niet weten. Het bandje heeft er ooit een keer een mooi plaatje van gemaakt. Over Voorst. Het Voorster volkslied. Laat maar komen die handel.

wachten het heel langzaam maar zeker af of de jongens nog even contact willen maken met de studio. De jongens op Achterland, op de Bleek in Durkum. En aan de andere kant natuurlijk, op de IJsselkaren. Maar het wordt toch wel groot worden, hè? Oh. Ze hebben er in ieder geval waanzinnig veel zin in, hoor.

jaren zitten achter elkaar geprogrammeerd hier. Hier bij Regio 8, helemaal terwijl we bezig zijn met de achterland Radio. Michael Jackson, Hurney en Black or White. En daar zit er toch wel een plaatje achteraan. Dat een beetje, ja, namien, ja, dat niet goed is, laat ik het zo zeggen. Echt zo'n mooie olde meukplaat. Deze van Toto. En Don't Change My Heart.

0: Want ik beloof hem dat we dadelijk nog eens een keer in het volgende uurtje nog even verwelen kan met Toto. Hij is zo mooi. Maar hij zit er hier, we kloven, hè? Ladies and gentle peoples, hier is hij aan de one and only Balthazar van Buffalo.
1: Ja, wees blij dat er maar één is. Wees blij. Wees blij. Ja,
0: goed, ik ben hartstikke blij. Wat weet je nog meer?
1: Ja, niks. Ja, je weet, Achterland is heel populair. Ze komen ze zelfs uit Arnhem. Erro, goedemiddag.
2: Dag, hallo.
1: Ja, wat leuk dat jij helemaal uit Arnhem speciaal hier komt. Wat heb jij precies met Achterland?
2: Achterland is gewoon leuk. Elk Pinksterweekend is het gewoon fijn om even hier terug te zijn in Doetinchem. Ik ben hier opgegroeid, dus dat is ook altijd fijn om weer terug te zijn.
1: Loop eens even mee, want ik heb een verrassing voor je. Ik heb echt een hele leuke verrassing voor jou. En ik zou zeggen, Sky, ik heb hem zo gek kunnen krijgen. Hij is hier, Erro.
3: We zitten live.
4: Oh, nou ja, goed. Wie ben jij?
2: Hi, ik ben Erro.
4: Nou ja, wat hartstikke mooi. Hoe lang ben je hier al inmiddels?
2: Nou, ik ben eigenlijk weer weg, hè. Ik heb in Doetinchem gewoond, maar ik ben weer terug. Elk Pinksterweek kom ik even terug.
4: Oh ja, wat hartstikke leuk. Wat ben je nu aan het drinken?
2: Ik ben nu even een kopje aan het drinken.
4: En is dat het enige wat je vandaag hebt gedronken? Of ook wel even een beetje een alcoholtje gedronken vandaag?
2: Nee, nog niet. Dat is nog te vroeg. Je moet zo meteen nog rijden.
4: Oké. Ja, nou, ik zou zeggen veel plezier nog. En ja, misschien hebben we nog wat te vertellen? Ik bedoel, ik heb vandaag al zoveel... hartstikke... Kom je hier bijna elk jaar?
2: Ja, elk Pinksterweekend ben ik even terug in Doetinchem.
4: Hartstikke mooi. Hartstikke leuk, hartstikke leuk. En wat vind je er vandaag van dat het...
2: Super, lekker goed weer. Vergeleken met vorig jaar is dit beter.
4: Ja, zeker. Ja. Jij is het ook uitbereid, dus wat vind je daarvan?
2: Hij is helemaal goed. Alleen, ja, dan kom je met de fiets niet meer verder dan de brug, hè. Je moet eerder stoppen met de fiets.
4: Ja, dat is waar. Ja. Niet iedereen vindt het leuk, maar wij op dit festival wel, toch?
2: Jawel, het festival is ook leuk. Weer net zo gezellig als voorgaande jaren. Ja,
4: zeker.
1: Daar heb je Bart van.
4: Hallo, nou ja, we hebben er nog iemand.
1: Bart, ja.
4: Nou, Bart, normaal gesproken zit jij natuurlijk in de show. Maar nu ben je op het festival.
5: Zeker. Ja, ik vermaak me hier op best zo op Tweede Pinksterdag.
4: Heb jij al wat gedronken? Ja, je bent natuurlijk wat aan het drinken. Heb je al een biertje op vandaag?
5: Nou ja, eigenlijk heel weinig bier voor mijn doen. Ik ben vandaag warme weer gegaan voor de gin tonics, de appenrolletjes. Maar nog wel stabiel, want ik moet ook nog terugfietsen.
4: En als je een luisteraar iets zou willen zeggen om naar Achterland toe te komen, om over te halen om naar Achterland toe te komen, wat zou dat dan zijn?
5: Nou, het is nou de eerste dag Achterland, want het hele weekend was ik weg. En ook de laatste, ja, dat klopt. Nee, maar het is wel zo ontzettend leuk gedaan, met de brug eroverheen, lekker aan het water. En echt, temperatuur, dat valt best mee. Dus mensen, laat je niet weerhouden die temperatuur, gewoon even hier komen. Ze hebben genoeg lekkere drankjes, fijn in het zonnetje. Je kunt best goed, moet je wel smeren.
0: Oké, okay, jongens.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Hey mannen!
2: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
3: gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.

0: Tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 Nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Door een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in het zuiden van de Gazastrook zijn zeker 2 mensen gedood, onder wie een 6-jarig meisje. 17 mensen raakten gewond, melden Palestijnse gezondheidsfunctionarissen. Volgens getuigen werd de aanval uitgevoerd met 2 helikopters. Sinds oktober geldt een staakt het vuren in Gaza, maar het geweld is nooit volledig gestopt. Honderden Palestijnen zijn sindsdien omgekomen, net als 4 Israëlische soldaten. De parkeerplaatsen bij de stranden langs de kust en bij recreatieplassen zijn vol. Verschillende gemeenten roepen op om met het OV of de fiets naar het strand te komen. Betaalde parkeerterreinen hebben ook geen plek meer. De beheerder van de parkeerplaats bij het Henschotermeer bij Utrechtse Woudenberg vraagt om niet op de Bonnefoy met de auto te komen. Veel mensen zijn vrij op Tweede Pinksterdag. Door de hoge temperaturen is het flink druk aan het water. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. De barbecue zou met spiritus zijn aangestoken, waarna een steekvlam ontstond, laat de veiligheidsregio aan nu.nl weten. De kinderen liepen verwondingen op aan hun gezicht en armen. Ze zijn in ambulance zonder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De brandweer waarschuwt barbecues nooit met licht ontvlambare vloeistoffen zoals spiritus of wasbenzine aan te steken. En op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant is een video gepubliceerd met daarin een bewerkte rechtbanktekening. De afbeelding werd gebruikt bij een post over een asielzoekerscentrum in Bergen op Zoom. Na navraag van de NOS werd de video offline gehaald. De partij wil niet reageren op mogelijk auteursrechtelijke kwesties. De tekenaar noemt het gebruik en bewerking van haar tekening kwalijk en stelt dat het de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aantast. Het weer: zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Nu verse asperges eten bij Doppel Adler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppel Adler heeft een uitgebreide asperge menukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppel Adler en geniet van de verse asperges.
7: Ja, waar gibt's denn sowas?
6: Bij restaurant Doppel Adler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
7: Doppel Adler. Goed en lekker.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
9: Boost yourself.
10: Asbest. Veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. Decovic.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Van Moin tot Goedemorgen.
14: Het laatste uur gedaan verbonden ze met Achterland Festival in Durkheim. We hebben er een ander veld zitten in, want het gaat eigenlijk weer allemaal gebeuren. We proberen weer contact te krijgen met Balthazar van Puffelen.
15: Hey, Allah. Ja.

lekker beginnen, hè? Rock the Boat van de Juice Corporation. Dat wil ik zeggen, het laatste uur van Achterland Radio. Met plezier ook een paar dagen nog maken. En wie weet,

0: tempo niet zo dood. Zo lustig er nog wel een paar uur.
1: Naar
0: Achterland. Ah, de kamp Puffelen, Balthazar, die kunnen inmiddels ook weer meezingen, of niet?
2: Oh, nee, nou, die was afgelopen weekend was hij nog hier, de Bukkers. Hendrik Jan, leuk gesprek gehad met hem.
0: Ja.
2: Alles gaat goed, jullie krijgen allemaal de groeten. En, nee, weet je, vroeger, toen je nog jong was, had je al het verjaardagsfeestjes. En wat ging je aan het einde van het verjaardagsfeestje doen? Dan ging je wat eten. Weet je nog wat?
0: Nee, want we kregen nooit wat eten. We kregen alleen een stoepzak met.
2: Ja, oké. Okay. Nee, net het ene momentje daarvoor. Dus oh. Wat ging je meestal eten als je jarig was?
0: Patat met frikandel. Ja.
2: En wat zit jij nu te eten, Arthur?
3: Patat.
2: Patat met mayonaise.
3: Je zit helemaal onder de mayonaise.
2: Ja, je zit helemaal onder, inderdaad. Je handen, je gezicht. Maar ja, het smaakt wel, geloof ik, of niet?
3: Ja.
2: Ja, en het feestje is afgelopen. Jullie zijn klaar. Je eerste live ervaring dit weekend bij Regio 8 vanuit Okidoki. Hoe ging het?
3: Perfect. Smaak naar meer.
2: Smaak naar meer, hè? Goed, dus volgend jaar weer?
0: Ja.
2: Volgend jaar weer. Goed, Sky. Ja, je bent eerder van vakantie teruggekomen.
4: Ja, zeker. Ja, we gaan nog even. Dit is de tweede dag en we gaan lekker genieten nog.
2: Ja, het is over een paar uur alweer afgelopen.
4: Ja, zeker. Dus we gaan nu even extra lekker nog genieten. Dus als er mensen zijn die nog lekker naar Achterland willen komen, dan is dit het moment om lekker naar Achterland te komen. Ja,
2: Bart moet je volgend jaar in gaan huren als man die gaat promoten dat mensen hier komen. Bijna bij elke spreek zeg je wel, mensen allemaal komen.
4: Natuurlijk, want het is ook hartstikke leuk. Dus waarom niet?
2: Goed, vanavond de finale. Jij weet wie komen, hè?
4: Ja, zeker. Maar ik ben eigenlijk nu even de naam kwijt. Wat zei je? Paloma's, kijk eens even, ik was er even kwijt. Ja.
2: Dat kun je niet vergeten. Hey, mag ik jullie allebei hartstikke bedanken. Zonder jullie had ik het absoluut niet gered. Arthur, wat ga je doen? Ga je nog een biertje kopen of ga je eerst even naar huis?
3: Ik ga eerst even naar huis, even insmeren en dan ben ik weer terug.
2: En even wassen. Je zit echt helemaal onder de mayo, heerlijk. Maar het heeft je wel gesmaakt. Jongens, dankjewel.
0: Oké, okay, speciaal voor Sky en voor Arthur natuurlijk de Paloma's. Want dan gaan ze vooral nog lekker gemuurlijke de dak.
1: Regio 8.
0: Jongens, bedankt en veel plezier nog.

geweldig. Het is een party, zo of niet? Nou eerlijk wezen. Krijg je nog even een berichtje binnen via WhatsApp 0647470022 van Jan, uit Nediek. Allard, kun je nog even voor alle chauffeurs nog even de truckerslied draaien? Ook voor de... de groetjes. Ah zo, ja. En het berichtje komt van Jan Hulshoff in zijn Nediek. Tuurlijk iets voor die truckers. De Major Dundee en samen met Henk Wijngaard en de Grome Cowboys. Jan, kalm aan door in Nediek. En doen ze de groeten.

0: Speciaal voor Jan en Erik, hè. De Major Dundee Band samen met Henk Wijngaard en Grommen Cowboys. Lekker, man. Is er gewoon in de vrachtwagen zitten met het heet weer. Oh.
1: Wist je dat Regio 8 ook prima te beluisteren is op DAB+? Stem af op kanaal 5.

0: Hij loopt een beetje op de laatste kozen vuur, want ja, het is wat dat betreft 6 uur en kappen we de wet. Maar Achterland Festival geeft nog deur tot vanavond 11 uur. Dus,
1: live naar Achterland.
0: Even schakelen naar Balthazar van Buffelen. Balthazar, hoe geert het, jong? Kun je het nog een beetje aan of...
2: Lastig. Nee hoor, nee, prima joh. Wat mij betreft gaan we nog een paar dagen door.
0: Ja, echt?
2: Dus, want... Ja, sorry, je viel even weg.
0: Ja, je kunt het toch nog wel een beetje aandaan, want ik kan me voorstellen na 5 dagen... Ja, dat je toch zegt van, ik wil zelf even gratis een glaasje bier gaan drinken, even gemuurlijk met mijn meisje, even ja, op mijn bekje zitten en even samen genieten, toch, of niet?
2: Dat is, maar dat doe ik gewoon tussendoor. Dat kan ook allemaal. Dat doe ik gewoon tussendoor. Ja, nee, en het gekke is, ken je die mensen als het warm is, die dan eindeloos water lopen te drinken? Nou, als ik iets geleerd heb hier met het Achterland, is dat je gewoon minstens met deze temperaturen 3-4 liter water moet drinken. En indrinken moet je niet met drank doen, maar echt met water voordat je hier komt. Het is een heel warm terrein. Hoeveel liter had jij op Sky voordat je kwam?
3: Dat is een hele goede vraag.
2: Hoeveel liter water had je op?
3: Ja, dat is een hele goede vraag is dat. Ik moet even nadenken hoor, als je nu zoiets zegt.
2: Ja, ja, die verwacht echt tegen je aan zou horen wel.
3: Nee, ik heb geen idee. Ik denk, ik ben klaar nu hoor.
2: Ja, je denkt, ik ben klaar, ja. Goed, nee, laten we eens even hier kijken, even rond. Goedemiddag, hoe smaakt die?
4: Goed.
2: Hij is goed, hè?
4: Ja, hij is goed.
2: Ben je tevreden over bier, temperatuur goed?
4: Vooral de temperatuur is perfect van het biertje.
2: Max Vraag, kom je uit Doetinchem?
4: Ik kom uit Didam.
2: Uit Diem. Helemaal naar Doetinchem. Hoe wist jij dat dit festival er was hier?
4: Hoe wist ik dat? Ik heb dat van vrienden gehoord.
2: Dus het is je eerste keer hier?
4: Nee, maar ik kijk niet zo op de kalender en dan word ik vaak uitgenodigd op de app en dan ga ik gewoon.
2: Ja, zo moet je het ook doen eigenlijk.
4: Ja.
2: Niet nadenken, gewoon gaan.
4: Niet nadenken, gewoon doen.
2: Vanavond om 9 uur de Paloma's. Ben je fan?
4: Ik ken het niet, maar zoals je met heel veel bandjes die ik niet ken. Dan...
2: Nou, dat is echt het ultieme bandje om een festival af te sluiten. Ik raad je zeker aan om tot 9 uur te blijven. Vanavond staan ze hier als afsluiting op het podium. En disco, rock, alles komt tezamen bij de Paloma's. Ik wens je een fijne avond.
4: Ik u ook.
0: Oké, dat was hem weer, Jaap, vanaf het festivalterrein. Ja. Of hij dan wat melken of...
2: Ik kom met een kwartiertje, ben ik er weer.
0: Afgesproken, zien we elkaar.
2: Yo.

0: Badfinger en Come and Get It. Half zes, tijd voor boodschappen.
1: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
3: Dan gaan we vieren.
1: Aldi.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus... Aldi.
6: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
10: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
11: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
12: Regio 8, headlines.
0: Ah, hier komen ze weer.
13: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Door een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in het zuiden van de Gaza-strook zijn zeker 2 mensen gedood, onder wie een 6-jarig meisje. 17 mensen raakten gewond, melden Palestijnse gezondheidsfunctionarissen. De parkeerplaatsen bij de stranden langs de kust en bij recreatieplassen zijn vol. Verschillende gemeenten roepen op om met het OV of de fiets naar het strand te komen. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. De barbecue zou met spiritus zijn aangestoken, waarna een steekvlam ontstond. En op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant is een video gepubliceerd met daarin een bewerkte rechtbanktekening. De tekenaar noemt het gebruik en bewerking van haar tekening kwalijk en stelt dat het de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aantast. Tot zover de hoofdpunten van het radio-nieuws op Regio 8.
0: Jorien, hartstikke bedankt. En wij schakelen even naar de Lichtenberg. Waardoor zit voor ons Gerrit Vossers.
12: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
14: Vandaag was het weer op en top zomer. Weer, er was weinig of geen bewolking. En temperaturen liepen op naar 28 graden... bij een zwakke tot soms matige noordenwind. Vanavond en komende nacht is het droog en dan koelt het af naar een graad of 14. En morgen, dan wordt ook een rustige en zonnige dag. Er staat weinig wind, het blijft droog en dan wordt het de warmste van deze periode met 30 tot 31 graden. In de avond is het zonnig en nog lang warm. Later op de avond en in de nacht naar de woensdag toe, dan neemt de wind wat toe en dan gaat er een matige wind waaien uit de noordelijke richtingen en dan koelt het af naar 10 graden. En woensdag wordt het wel wederom een zonnige, maar een droge dag. Het wordt wat minder warm door die matige noordwind die er waait. Het kwik zal rond de 22, 23 graden liggen en er komt ook wat bewolking opzetten, maar verder blijft het droog. In de avond koelt het dan wel sneller af en in de nacht naar donderdag liggen de minima rond de 8 graden. En donderdag waait er ook nog een zwakke tot matige noordoostenwind en komt de temperatuur uit op een graad of 25. Vrijdag dan wordt het weer wat warmer. Dan gaat de wind ook wat meer om naar zuidwestelijke richtingen. Er is vrij veel zon en dan wordt het 27 graden. In het weekend op zaterdag en zondag kunnen we 27 tot 28 graden verwachten op de zaterdag. Maar eind van de dag neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. En vanaf zondag is het dan geleidelijk aan ietsjes koeler. Zondag hebben we temperaturen van 24 graden en begin volgende week een graadje of 23. Is nog ver weg, maar het lijkt erop dat het toch wel ietsjes wisselvalliger gaat worden.
0: Het is wel mooi dat Gerrit niet plat wordt praten.
12: Allard Ros, Regio 8.

van de Bosch. Bruce Springsteen hoort de namen. Born to Run was in Nederland een van de eerste hits, zo mag ik zeggen. Zo heel langzaam zeker kroepen we hier naar het einde van de Achterland Radio 2026 en weer met het

0: we hebben hier nog een klein kwartiertje te gaan bij Achterland Radio. En wat mij betreft met waanzinnig veel plezier gedaan. Maar eerst even schakelen naar Balthazar van Puffelen. Want, Want Balthazar is 5 dagen in tol geweest voor ons voor Achterland Radio. Wat is OB gebleven van deze afgelopen 5 dagen?
1: Dat het lekker weer was. En dat ik heel veel gezellige mensen gezien heb. Eigenlijk veel meer als ik zat. En dat waren er best wel heel veel. Ja. En ja, voor dit laatste komt met de jongens in Ulft. Bij mij zit Nienke van de organisatie. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben eigenlijk veel meer benieuwd hoe jij het hebt gezien. Hoe is het gegaan deze dag? Het is nog niet helemaal voorbij. We gaan om 6 uur stoppen met de uitzending. Vanavond om 9 uur de Paloma's. En dan is het natuurlijk de grote finale. Maar hoe heb jij het gezien?
2: Het was een topeditie. Nou, als jij mijn stem kan horen, heb ik flink moeten kunnen praten. Nee, het was helemaal te gek. We zijn echt overdonderd door het succes en de drukte. Maar vooral de sfeer. Iedereen was zo leuk. Bijna geen incidenten. Geen bijzonderheden. De warmte deed ook prima. Nee, maar echt helemaal gelukkig.
1: Je had een zeiknatte opbouw. Echt van de bakken uit de hemel. En dan maak ik je zorgen, oh, als het terrein het maar houdt. Op het moment dat jullie de poorten open doen, breekt het mooiste weer van de wereld uit. Het is hier een prachtig terrein. Maar toch even naar de overkant. Dit jaar hebben jullie die brug geslagen over de Oude IJssel. Prachtige pontonbrug. Als die andere kant er niet geweest was, dan had je een groot probleem gehad.
2: Probleem gehad, inderdaad, ja. Nou, ik denk dat het ook zo druk is daar, omdat juist die groep mensen is gekomen. Die vonden het hier te druk. Dat waren ook de signalen die wij hoorden. Dat ze een beetje de gezelligheid, de kneuterigheid misten. En daarom hebben we aan de overkant proberen te bouwen. Volgens mij kan ik alleen maar zeggen dat het ontzettend...
1: Ja, keer 6 kan ik je vertellen, want iedereen was er zeer blij over. En vooral ook dat je de keuze hebt als bezoeker van Achterland, dat je dan even de drukte opzoekt en toch even weer even een bakje koffie aan de overkant en een beetje knutselen. Een beetje, wat je zegt, gewoon zitten en een beetje kijken.
2: Ja, waar heb ik zin in? Wil ik dansen? Wil ik feesten? Wil ik even rustig eten? Nou, dansen en feesten kan ook aan de overkant. Bij de funktrunk kon dat prima. Nee, ik denk dat we de gouden combinatie hebben gevonden dit jaar.
1: Goed, bij zo'n laatste sprekje heb je zelf nog een persoonlijk hoogtepunt waar je zegt van, nou, toen ik dat zag deze dag, los van al die bezoekers aan het halen, alles wat mooi is, het weer en weet ik, is er ook een persoonlijk iets waar je zegt van, nou, dat was zo gaaf?
2: God, daarvoor is het misschien allemaal nog even te vers en te hard bezig. En moet ik dat ook allemaal nog even laten bezinken?
1: We kunnen volgende week ook even bellen, hoor.
2: Laten we volgende week even bellen, heb ik een veel beter antwoord.
1: Dan gaan we dat zeker doen. Dankjewel voor het ontvangst. We hebben echt genoten. Ik vind het persoonlijk het leukste. Het is in mijn eigen stadje het leukste festival wat ik ken. En vanaf begin af aan al. Groot, dikke chapeau naar alles en iedereen. Want er zijn ook heel veel vrijwilligers die hiermee geholpen hebben.
2: Ja, zeker. Dat is normaal mijn hoogtepunt. Dat is een beetje saai om dat weer te noemen. Inderdaad, met z'n allen zo'n groep vrijwilligers, zo'n 25 man, kleine club, met wie we dit voor elkaar boksen en doen. Dus
1: dikke chapeau ook naar de catering, want we zijn echt de partij goed verzorgd. We hadden elke dag een buffetje al hard. Je je voorstellen met warm, koud, salade, vegetarisch, noem maar op. Ze hadden het in orde gemaakt hier zo. Wij vonden het heel veel om te gasten te zijn. Ik wil ook alle DJ's even bedanken van Regiocht. Ook jij, Allard, want normaal ben je alleen op zaterdag. Je bent ook een paar keer teruggekomen. Dankjewel voor het in Ulft zitten. Ik hoop dat de airco goed werkt daar zo. En wat mij betreft zo tot voor. Nienke, dankjewel voor alles.
2: Dankjewel, jij ook heel erg bedankt.
0: Ja, wat ik eigenlijk belangstelling naar heb, Jaap, dat is... we hebben iedere keer gepraat van 5 dagen is misschien te kort naar 7 dagen. En is dit nog meer iets te breiden dan bijvoorbeeld de varkensweide, waar we ook regelmatig aan zijn?
1: Ja, daar hebben we het ook al over gehad. We halen de bestrating uit de varkensweide. Daar zaaien we gras, maar ik ben bang. Nee, je moet voorstellen, ze zijn nu naar de overkant gegaan. Ze hebben dingen neergezet. En je moet voorstellen, als je zoiets doet, eigenlijk terwijl het loopt, denk je, oh, misschien moet ik volgende keer dit, misschien moet ik volgende keer dat. Er zit nog zoveel leuke dingen te verzinnen daar op dat andere. En ik denk dat het zo goed is. En, maar ja, ik sluit niks uit. Ik bedoel,
0: nee.
1: De varkensweide, die bestrating hebben er zo. We hebben een paar man, hoor.
0: Nee, en in principe is het op het ogenblik alleen maar een parkeerplaats. Dus dat kan zo bij wie spreekt wat anders opgezet worden. Dus een beetje plagen erop en dan kunnen we helemaal goed. Met belangstelling kijken we hier naar de programmering van 2027. Want dan kunt er ongetwijfeld weer een 16e editie van Achterland.
1: 100%.
0: Balthazar, hartstikke bedankt. Gewoon even samen met Romeisje een lekker biertje drinken. En we spreken elkaar.
1: Dankjewel, man.
0: Goed gewoon.
1: Dankjewel allemaal daar in Ulft. Dankjewel.
0: Yo.

0: Ik ga bij 40, 40, 40.
1: Goed gaan.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
3: meer. Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van ethos.
2: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Bij een ongeluk op een hangbrug in Indonesië zijn twee toeristen uit Oostenrijk omgekomen. Ze zakten door de planken waar ze op stonden. Het echtpaar van 55 en 57 jaar viel zo'n 20 meter naar beneden en kwam op de rotsen langs een rivier terecht. Ze overleden ter plekke. De brug hangt op het eiland Flores bij de Kunkawulang waterval, een populaire toeristische attractie. Het echtpaar werd begeleid door een gids die het ongeluk zag gebeuren. De brug is voorlopig dicht. Investeringen in wapens en de oplopende geopolitieke spanningen vormen wereldwijd een groot gevaar, dat zegt paus Leo XIV in zijn eerste encycliek. Het is een document waarin de leider van de Rooms-Katholieke Kerk zijn visie beschrijft over de volgens hem momenteel belangrijkste thema's. De kerkvorst waarschuwt voor de opkomst van kunstmatige intelligentie en autonome wapensystemen en roept wereldleiders op om op de rem te trappen. Door een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Zuid-Gaza zijn zeker 2 mensen gedood, onder wie een 6-jarig meisje. 17 mensen raakten gewond, dat melden Palestijnse gezondheidsfunctionarissen. Volgens getuigen werd de aanval uitgevoerd met 2 helikopters. Sinds oktober geldt een staakt het vuren in Gaza, maar het geweld is nooit volledig gestopt. Honderden Palestijnen zijn sindsdien omgekomen, net als 4 Israëlische soldaten. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. De barbecue zou met spiritus zijn aangestoken, waarna een steekvlam ontstond. Dat laat de veiligheidsregio weten. De kinderen liepen verwondingen op aan hun gezicht en armen. Ze zijn in ambulances onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De brandweer waarschuwt om barbecues nooit met licht ontvlambare stoffen, zoals spiritus of wasbenzine, aan te steken. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Hey buurman.
1: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
0: Stef?
1: Ja?
0: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Ring videodeur.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
5: Vakantie!
4: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Nu bij Libra. Alles reiniger voor maar 1,29. In een handomdraai. Alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Libra.
6: Het feest van de eeuw komt eraan. Want op zaterdag 20 juni viert Harmonie Kunst naar Arbeid.

0: Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tirolo Orkest Klein Babberich. Tickets en meer informatie zijn te vinden via feest.knazeddam.nl.
3: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas

0: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Maak je klaar. Van woensdag 3 tot en met zondag 7 juni is het tijd voor Dorpsfeest Weel 2026. 5 dagen lang muziek, gezelligheid en feest voor jong en oud. Vrijdagavond barst het zomercarnaval los met snolle bolletjes. Feestacts, DJ

0: veel meer artiesten en DJ's. Zondag is familiedag met de optocht door Wehl, de Paloma's en gratis toegang. Wehl viert feest en de regio viert mee.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Sinds vorige week zitten 7 personen vast in een grot in Laos nadat de uitgang geblokkeerd werd door onverwachte overstromingen na zware regen. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Dat is een ingewikkelde operatie omdat het waterpeil stijgt, de grot in een afgelegen bergachtig gebied ligt en er smalle doorgangen zijn. De groep van 7 die vastzit zijn dorpelingen uit de buurt die de grot ingingen om goud te zoeken. Een 8e persoon kon ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Voor de tweede keer deze maand is de 87-jarige oud-koningin Margrethe van Denemarken opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. Volgens het Deense Hof wordt ze behandeld voor een grote bloedophoping bij een heup die het gevolg is van een val. Margrethe moet waarschijnlijk nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Eerder deze maand werd ze ook al opgenomen. Toen had de vorstin, moeder van koning Frederik, hartproblemen. Bij een ongeluk op een hangbrug in Indonesië zijn 2 toeristen uit Oostenrijk omgekomen. Ze zakten door de planken waar ze op stonden. Het echtpaar van 55 en 57 jaar viel zo'n 20 meter naar beneden en kwam op de rotsen langs een rivier terecht. Ze overleden ter plekke. De brug hangt op het eiland Flores bij de Kunkawulang waterval, een populaire toeristische attractie. Het echtpaar werd begeleid door een gids die het ongeluk zag gebeuren. De brug is voorlopig dicht. Investeringen in wapens en de oplopende geopolitieke spanningen vormen wereldwijd een groot gevaar, dat zegt paus Leo XIV in zijn eerste encycliek. Het is een document waarin de leider van de Rooms-Katholieke Kerk zijn visie beschrijft over de volgens hem momenteel belangrijkste thema's. De kerkvorst waarschuwt voor de opkomst van kunstmatige intelligentie en autonome wapensystemen en roept wereldleiders op om op de rem te trappen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Ook verdedigd bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1.

0: Tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbus.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.

0: weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze...

0: 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Met Libellen mag je gezien worden. Want bij een jaar Libellen krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libellen nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libellen.nl/actie.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Volgens Iran heeft de opperste leider Mojtaba Khamenei tijdens de Amerikaans-Israëlische aanvallen oppervlakkige verwondingen opgelopen en heeft hij begin maart het ziekenhuis verlaten. Het is voor het eerst dat de autoriteiten iets zeggen over de toestand van de 58-jarige Ayatollah die zijn vader opvolgde, die om het leven kwam op de eerste dag van de oorlog. Sinds 8 maart is hij echter niet meer gezien in het openbaar. Volgens de Amerikanen is hij zwaar gewond en verminkt. Gisteravond is een 23-jarige man gered uit het bisonverblijf in de dierentuin van München. Hij was daar terechtgekomen toen hij zijn schoen wilde pakken. De man schopte tegen stenen, maar zijn schoen vloog uit en over een hek. Toen hij ontdekte dat hij tussen de bisons zat en niet zelf weg kon, zocht hij bescherming achter een afrastering en belde de politie. Samen met medewerkers van de dierentuin hebben zij de man, die gedronken had, bevrijd. En zijn schoen is ook weer terecht. Sinds vorige week zitten 7 personen vast in een grot in Laos nadat de uitgang geblokkeerd werd door onverwachte overstromingen na zware regen. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Dat is een ingewikkelde operatie omdat het waterpeil stijgt, de grot in een afgelegen bergachtig gebied ligt en er smalle doorgangen zijn. De groep van 7 die vastzit zijn dorpelingen uit de buurt die de grot ingingen om goud te zoeken. Een 8e persoon kon ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Voor de 2e keer deze maand is de 87-jarige oud-koningin Margrethe van Denemarken opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. Volgens het Deense Hof wordt ze behandeld voor een grote bloedophoping bij een heup die het gevolg is van een val. Margrethe moet waarschijnlijk nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Eerder deze maand werd ze ook al opgenomen. Toen had de vorstin, moeder van koning Frederik, hartproblemen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Hey buurman.
1: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
0: Stef?
1: Ja?
0: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen, 10 stuks, voor maar 1,44. Altijd laag.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele mand vol. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
1: Dit is niet normaal meer.
2: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh, ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
2: En met extra korting. Zullen we? Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: grootste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op Simpel.nl.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. Op beide Pinksterdagen was de temperatuur in de beeld gemiddeld 27,4 graden... en daarmee is het de warmste Pinksteren van deze eeuw. Alleen in 1903, 1944, 1979 en 1985 was het nog heter. Het weer tijdens Pinksteren kan overigens ieder jaar variëren, omdat het weekend steeds op een andere datum valt. De politie in Frankrijk heeft twee tieners opgepakt na de vondst van een 11-jarige dode jongen die een natte handdoek strak om zijn nek gewikkeld had. Het gaat om een 15-jarig meisje en een jongen van 16. Gistermiddag hoorde een visser in het centrum van de stad Rennes geschreeuw van een kind en waarschuwde de politie. Agenten gingen op onderzoek uit en vonden het slachtoffertje in een struik. Tevergeefs is nog geprobeerd hem te reanimeren. Wat er gebeurd is, is nog een raadsel. Volgens Iran heeft de opperste leider Mojtaba Khamenei tijdens de Amerikaans-Israëlische aanvallen oppervlakkige verwondingen opgelopen en heeft hij begin maart het ziekenhuis verlaten. Het is voor het eerst dat de autoriteiten iets zeggen over de toestand van de 58-jarige Ayatollah die zijn vader opvolgde, die om het leven kwam op de eerste dag van de oorlog. Sinds 8 maart is hij echter niet meer gezien in het openbaar. Volgens de Amerikanen is hij zwaar gewond en verminkt. Gisteravond is een 23-jarige man gered uit het bisonverblijf in de dierentuin van München. Hij was daar terechtgekomen toen hij zijn schoen wilde pakken. De man schopte tegen stenen, maar zijn schoen vloog uit en over een hek. Toen hij ontdekte dat hij tussen de bisons zat en niet zelf weg kon, zocht hij bescherming achter een afrastering en belde de politie. Samen met medewerkers van de dierentuin hebben zij de man, die gedronken had, bevrijd. En zijn schoen is ook weer terecht. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
10: Zoveel money!
9: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
13: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
6: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in, maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
7: Hey, mannen!
8: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
9: gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. Op beide Pinksterdagen was de temperatuur in de beeld gemiddeld 27,4 graden... en daarmee is het de warmste Pinksteren van deze eeuw. Alleen in 1903, 1944, 1979 en 1985 was het nog heter. Het weer tijdens Pinksteren kan overigens ieder jaar variëren, omdat het weekend steeds op een andere datum valt. De politie in Frankrijk heeft 2 tieners opgepakt na de vondst van een 11-jarige dode jongen die een natte handdoek strak om zijn nek gewikkeld had. Het gaat om een 15-jarig meisje en een jongen van 16. Gistermiddag hoorde een visser in het centrum van de stad Rennes geschreeuw van een kind en waarschuwde de politie. Agenten gingen op onderzoek uit en vonden het slachtoffertje in een struik. Tevergeefs is nog geprobeerd hem te reanimeren. Wat er gebeurd is, is nog een raadsel. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
2: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
6: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

0: Achterhoek hoor je alleen bij Regio 8.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
4: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
0: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. Op beide Pinksterdagen was de temperatuur in de beeld gemiddeld 27,4 graden... en daarmee is het de warmste Pinksteren van deze eeuw. Alleen in 1903, 1944, 1979 en 1985 was het nog heter. Het weer tijdens Pinksteren kan overigens ieder jaar variëren, omdat het weekend steeds op een andere datum valt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 1,5 kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
10: Dit is niet normaal meer.
3: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.

0: straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50 en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
9: Gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 Nieuws.
12: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws op Regio 8. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat